0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De politie mag verf in het waterkanon doen om te gebruiken tegen demonstranten die overlast veroorzaken. Amnesty International is daar niet blij mee. Bij demonstraties lopen onschuldige mensen en relschoppers vaak door elkaar heen. En als je met verf wordt beschoten, krijg je meteen het stempel van relschopper, zeggen ze. In Amsterdam wordt al 7 jaar geëxperimenteerd met deelfietsen en deelscooters, maar het zijn er nog steeds te weinig. Dat heeft de Amsterdamse Rekenkamer uitgezocht. Als Amsterdam echt mensen uit de auto wil krijgen, moet er veel meer gebeuren. Nu zijn er 23 plekken om deelfietsen of scooters te huren, als ze er al zijn. Creditcards van Visa en Mastercard zijn vanaf dit weekend niet meer te gebruiken op Cuba. Dat mag niet meer door nieuwe sancties van Amerika. Daarmee probeert president Trump de regering van Cuba verder onder druk te zetten. Het land heeft te maken met een energiecrisis. Er komt bijna geen olie meer naar het eiland. En in het noorden van Rotterdam hebben mensen gisteravond een mysterieus gefluit gehoord. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Het lijkt erop dat het gefluit van de Euromast komt aan de zuidkant van het centrum. Het is niet bekend waardoor die is gaan fluiten. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en vallen er enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt een graad of 18.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve

0: Kink. De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Op een industriegebied in Leerdam staat een gebouw in brand. De brandweer probeert omliggende gebouwen te beschermen. Eén bedrijf in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Het industriegebied is afgesloten zodat de brandweer de ruimte krijgt. De rook trekt niet over het dorp Leerdam omdat de wind naar open gebied staat. Een kleine groep tieners met extreem overgewicht kan toch een maagverkleining vergoed krijgen uit het basispakket, schrijft het AD. Het gaat om jongeren die ziek zijn en psychische problemen hebben. Een operatie kan dan levens redden. Er zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden. Het zou om enkele tientallen jongeren per jaar gaan. Oekraïne heeft een stad op het schiereiland de Krim aangevallen. Daarbij zijn zeker 3 doden gevallen, 7 mensen raakten gewond. De aanval was niet gericht op gebouwen waar mensen wonen. Wat er dan wel werd geraakt is niet bekend. De Krim was van Oekraïne tot Rusland het 12 jaar geleden annexeerde. En wie naar het WK voetbal in Amerika gaat, mag geen herbruikbare waterfles meenemen naar het stadion. Die regel is vlak voor het WK veranderd. De afspraak was niet zo lang geleden nog dat een lege, doorzichtige fles tot 1 liter wel mee naar binnen mocht. De regel zou zijn veranderd om mensen te laten betalen voor een fles water in het stadion. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er vallen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 18 tot 21 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaithaal. Een nog onbekend aantal Nederlandse vrouwen is gedrogeerd door hun partner of een bekende om ze daarna te verkrachten, schrijft de Telegraaf. Alles werd gefilmd en gedeeld via speciale groepen op social media. Daarin werd ook uitgelegd hoe je dit zelf kan doen, blijkt uit een groot politieonderzoek. 4 mensen zijn aangehouden. Zo'n 40 medewerkers van de Campina-fabriek in Leerdam stonden midden in de nacht op straat. Ze moesten de fabriek uit omdat een bedrijf in de buurt in brand stond. Er was gevaar dat de brand zou overslaan naar andere gebouwen op het industriegebied. De brand begon bij een bedrijf dat beleiding op de weg verzorgt. Noord-Korea kan snel nieuwe nucleaire wapens maken. President Kim Jong-un zei bij een bezoek aan de fabriek dat de mogelijkheden daarvoor de afgelopen 5 jaar meer dan verdubbeld zijn. Kim denkt ook dat het nodig is door alle spanningen in de wereld. Er wordt geschat dat Noord-Korea nu al tientallen kernkoppen heeft. En de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije werd een pijnlijke nederlaag. Algerije won met 1-0 door een late goal van Hajmoussa. Bondscoach Ronald Koeman baalde daar enorm van. Vooral omdat Oranje in de eerste helft al met 2-0 voor had moeten staan. Dat gebeurde niet en na rust werd het spel alleen maar slordiger, zei hij. Het weer van Weer Online. Het is bewolkt en er vallen enkele buien. Het koelt af naar een graad of 13. Overdag kans op regen- en onweersbuien. Tussen de buien door kan de zon schijnen. Het wordt 18 tot 21 graden.
2: Kink.

Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaithaal. Een bedrijfspand in Leerdam is vannacht volledig uitgebrand. Volgens burgemeester Sjors Freulich zijn er geen gewonden gevallen. Wel moesten 40 medewerkers van een fabriek in de buurt naar buiten. De brand dreigde over te slaan naar andere gebouwen, maar dat is niet gebeurd. De brandweer uit de hele provincie Utrecht heeft geholpen met blussen. Er wordt steeds vaker ingebroken in Nederland, heeft het AD uitgezocht. Gemiddeld gebeurt het meer dan 60 keer per dag. En inbrekers komen ook steeds vaker binnen. In de eerste 4 maanden van dit jaar waren er meer dan 7000 inbraken. Een stuk meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Een maagverkleining voor jongeren wordt in bepaalde gevallen toch vergoed uit het basispakket, schrijft het AD. Het gaat om een kleine groep tieners die in aanmerking komt. Dat zijn jongeren die ziek zijn en psychische klachten hebben. Er zijn wel strenge voorwaarden om de ingreep vergoed te krijgen, zoals een strenge leefstijlverandering. En de Euromast in het centrum van Rotterdam stond gisteravond te fluiten. En dat werd gehoord tot in het noorden van de stad. Er zijn zo'n 20 klachten over geweest bij de Milieudienst Rijnmond. Een inspecteur is er naartoe gegaan om uit te zoeken hoe het gefluit is ontstaan. De Euromast wordt sinds de winter verbouwd. Het weer van Weer Online. Vanmorgen zijn er plaatselijk buien. Vanmiddag wordt het in het hele land onstuimig met pittige regen- en onweersbuien. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 17 tot 19 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland heeft een schokkend verkrachtingsschandaal, schrijft de Telegraaf. Een nog onbekend aantal vrouwen is verkracht door een eigen partner of een bekende. Ze werden gedrogeerd en alles werd gefilmd. Dat werd dan gedeeld in speciale social media groepen. Daar werd ook verteld hoe je zoiets zelf kan doen. Op een bedrijventerrein in Leerdam is een bedrijf vannacht volledig uitgebrand. Omdat het vuur dreigde over te slaan, moesten 40 medewerkers bij een fabriek in de buurt vannacht naar buiten. Volgens burgemeester Sjors Vreulich raakte niemand gewond. De andere bedrijven kunnen vandaag gewoon open, maar er kan wel een brandlucht hangen. De FIFA heeft vlak voor het WK voetbal de regels voor bezoekers veranderd. Een eigen drinkfles mag niet meer mee het stadion in, melden Amerikaanse media. De afspraak was dat een lege, doorzichtige fles tot 1 liter mee naar binnen mocht. Maar dat is nu verboden, waardoor bezoekers in het stadion een flesje water moeten kopen. En het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije gisteravond met 1-0 verloren. In de Kuip in Rotterdam werd voor rust een Nederlands doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Doelman Robin Roefs heeft zijn debuut gemaakt in Oranje. Hij viel in de rust in voor Bart Verbrugge. Het Nederlands elftal vertrekt vandaag naar New York. Het weer van Weer Online. Vanmorgen zijn er plaatselijk buien. Vanmiddag wordt het in het hele land onstuimig met pittige regen- en onweersbuien. Aan zee kan het hard waaien. Het wordt 17 tot 19 graden.
2: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart. Kink. Kink.
4: Oeh, het is donderdag. Bijna weekend!

0: Hallo, goedemorgen. Het is net 6 uur geweest. Mijn naam is Michiel.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra.
0: En wie ben jij dan weer? Welkom aan boord bij de donderdag. Zei ik net woensdag? Nee, toch? Ik twijfel even aan mezelf of ik net te hard op woensdag heb gezegd. Ik weet het. Het is donderdag.
3: Het is donderdag.
0: 4 juni. Hallo! Dit is King Alternative Rock Radio met tot 9 uur mag ik je hopelijk een beetje wakker maken in de No-Nonsense ochtendshow van de Nederlandse radio. Dit is de Kingstart. En wat kun je verwachten qua weer dan, Michiel? Nou, dat kan ik vertellen. Een overwegend bewolkte dag vandaag met over het hele land verspreid stevige regen- en onweersbuien. Mag die? Ja hoor.
4: Klote weer!
0: Wordt zo'n 19 graden.

0: Een garderobe-upgrade die je niet zag aankomen. Mannen hebben kennelijk, als we de marketeers van grote bedrijven mogen geloven, behoefte aan
1: seamless ondergoed.
0: Ja. Kijk, voor vrouwen is het al langer bekend. BH's met onzichtbare bandjes bijvoorbeeld. Strapless BH's, dat soort dingen. Maar nee, er komt nu ook seamless ondergoed voor mannen. Zodat niemand meer de contouren van je boxershort door je spijkerbroek ziet. Er is ook een versie met secret support. Wat voor een broek zou je aan moeten doen dat jij denkt, ik heb nu een half onzichtbare onderbroek nodig?
1: Secret support.
0: En het opent ook wel de vraagstelling, welke kledinginnovatie missen we nog steeds? Sokken die zichzelf terugvinden na de was? Een t-shirt dat niet krimpt zodra je er naar kijkt? Of wat te denken van een broek die automatisch...

0: Placebo en Mads bij Kink. Bijna tijd voor nieuws om 6:30. Daarna onder andere U2 en Chris Cornell. En, ja, dat was even lekker. Gisteren was er ineens, tadaa, een nieuwe Weezer. Ik vind het een van de beste liedjes die ze in jaren hebben gedaan. Is niet helemaal objectief, weet ik ook wel. Maar toch, je hoort zo de nieuwe Weezer bij Kink.
1: Kink. Het is al even geleden, maar bass is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-marjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
9: De energietransitie is onmogelijk.
10: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
11: 6:30. Kink. ANP Headlines.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft 4 mensen opgepakt in een onderzoek naar online chatgroepen waarin verkrachtingsvideo's worden gedeeld, schrijft de Telegraaf. Vrouwen werden gedrogeerd en verkracht, ook door hun partners. In Leerdam is vannacht een grote brand uitgebroken bij een bedrijf dat lijnen op wegen trekt. Pand is verloren gegaan, maar er vielen geen gewonden. Voor de zekerheid werd een fabriek in de buurt ontruimd. En een flinke tegenvaller voor Oranje. In aanloop naar het WK verloor het Nederlands elftal gisteravond in de Kuip van Algerije. Het werd 0-1. Bondscoach Ronald Koeman noemt het verlies een wake-up call. Het weer van Weer Online. Wisselvallig met vooral vanmiddag een paar stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet veel warmer dan 18 graden.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits moet nog op gang komen. Onderweg zijn er niet veel files langer dan 5 minuten. Wel eentje op de A7, Den Oever Zaanstad, tussen Lochem en Purmerend. 7 kilometer en een kleine 10 minuten.
11: Kink. Dit is het station van Queens of the Stone Age.
0: Met z'n meteen, ja, de nieuwe Weezer. Eerst is hier U2.
11: Kink.

Ook ooit een keer opgenomen door de Pet Shop Boys. En heel veel U2-liefhebbers zijn er nog steeds boos over, volgens mij. Where the Streets Have No Name van U2. Ah, en dan, ja. Ik zei gisteren al dat Weezer... Ik ben een heel groot Weezer-fan. Ik probeer er niet altijd mijn lastig te vallen. En ik ben er ook van overtuigd dat... Kijk, op een station als dit hoort Weezer gewoon thuis. Met klassiekers als Buddy Holly en Undone the Sweater Song, Say It Ain't So. En ook wat modernere tracks als Pork and Beans en Island in the Sun. Die horen gewoon hier thuis. Maar ik ben er ook volledig van bewust dat ik niet elk Weezer nummer hier moet kapot draaien. Want dan wordt het op een gegeven moment een beetje... Ja, hallo Veensta. Het is niet alleen jouw station, hè. Maar goed, er is een nieuwe single uit. Gisteren zei ik je al dat ze een beetje aan het teasen waren. Dat er werd geteased naar een aankondiging. Die zou gisteren dan komen. En de fancommunity dacht, het wordt een gold album. Kortom, het wordt een greatest hits album. Nou, het wordt wel gold. Er zijn heel veel verschillende albums van Weezer... met puur de naam Weezer. Het zijn de Blue Album, de Red Album, de Green Album... de Black Album, enzovoort. En nu komt er weer een titeloos album. Dit weer Weezer gaat heten, maar de kleur wordt gold. Dus het wordt de gold album van Weezer. Maar, in tegenstelling tot ABBA Gold of BZN Gold... is dit geen greatest hits. Het wordt een nagelnieuw album met allemaal nieuwe muziek. Eentje van hoorden we een paar weken geleden al. Die heet Shine Again. Niet het allersterkste liedje, zo eerlijk kan ik over zijn. Maar nu is er eentje. Oh, ja. Net als hun onlangs grote virale hit Go Away... is het ook weer met een zangeres, namelijk de zangeres van de band Wednesday. Het nummer heet We Might As Well Be Strangers. En ik vind het een van de beste liedjes die Weezer in jaren heeft uitgebracht. Maar goed, dat vind ik. Nu jij ervan vindt. De nieuwe van Weezer, We Might As Well Be Strangers. Nu bij Kink.

die volledig, ja, is weggevallen. We might as well be strangers, but something came along and changed us. If I sang you a song, would you still sing along? De nieuwe van Weezer! Ja! Zo fijn, zo fijn. Hij heet We Might As Well Be Strangers, hoor je natuurlijk in nog een show van Kik. 7:10, nu Florence and the Machine en Queen of Peace.

Chris Cornell, and you can change me. Nou, dankjewel voor de reacties op de nieuwe Weezer. Norbert deelt het enthousiasme niet. Dat kan, Norbert. Even goede vrienden. Cindy vindt hem lekker. Ook Jeroen stuurt lekker. Typisch Weezer. Duimpje omhoog voor de nieuwe single van Eddo. Ook Helene vindt hem te gek. En Anouk stuurt, zo lachen, ik kreeg gisteren, zegt ze, de mail met het nieuws binnen. Het heeft me moeite gekost om niet te luisteren, omdat ik het zware vermoeden had dat jij me ging draaien. Het leek me veel leuker voor een eerste keer. En daar is ze blij mee. Nou, wat leuk. Het nummer is net als het album goud. We Might As Well Be Strangers, de nieuwe van Weezer. Er komen heel veel toffe nieuwe bands terug. Nou, Weezer dus. En ook De Staat, deze week ineens teruggekomen. Hun nieuwe single, The Fire, is KinkXL in Ooyen. Nou,

0: muzikale equivalent van het plaatje van die hond in die kamer vol vlammen. This is fine. De ver van mijn bed show bezongen door de staat en The Fire. Wat is het nu? Een paar jaar geleden was er ineens die ophef rondom die vreselijke zaak in Frankrijk, rond Rigel Pellicot. Die vrouw die door haar eigen man werd gedrogeerd en dat andere mannen dan vervolgens haar misbruikten. Nou, Nederland lijkt een soortgelijk netwerk te hebben blootgelegd. Echt heftig nieuws. Michiel Vlaarsenstrom praat je erover bij in het ANP-bulletin van 7 uur. Gelijk erachteraan. Live voor je zometeen. Ook Wetlag en The Black Crowes. Live Wetlag en The Black Crowes sowieso op je radio. En erachteraan, dat bepaal jij. Wat zou jij graag willen horen om je donderdagochtend lekker mee af te trappen? Wat kan ik voor je draaien als Kingstart? Nou, pak je telefoon, open de Kingcap, druk op de contactknop en typ een berichtje. Of spreek me even in wat jij graag zou willen horen.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
9: Klopt, minstens 2 dagen per week.
8: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
8: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
8: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: De energietransitie is onmogelijk.
12: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Vrazenstorm. In een onderzoek naar het online zetten van verkrachtingsvideo's zijn 4 mensen opgepakt. Er werden invallen gedaan en computers, telefoons en SD-kaartjes in beslag genomen. Op beelden in speciale chatgroepen was te zien dat gedrogeerde vrouwen door een partner en bekende werden verkracht. In Leerdam in de provincie Utrecht is vannacht een fabriek van Campina ontruimd. Even verderop op het industrieterrein stond een gebouw van een ander bedrijf in brand. Daar is niks meer van over, maar de brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Bij de brand in Leerdam raakte niemand gewond. Een organisatie die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel asielzoekers wil helpen, is boos op het COA. Het gaat om Migrate, dat tentjes neerzet voor asielzoekers die de laatste bus naar de noodopvang hebben gemist. De organisatie zegt dat de mensen geen maaltijden krijgen, terwijl die er wel zijn. En de uitzwaaiwedstrijd van Oranje voor het WK is geëindigd in een grote domper. Nederland verloor in de Kuip met 1-0 van Algerije. Daar zag het in de eerste helft niet naar uit, want Oranje kreeg volop kans om een doelpunt te maken. Bondscoach Ronald Koeman vindt dat Nederland soms te lief is en een stuk agressiever moet zijn. Het weer van Weer Online. Wisselvallig met vooral vanmiddag een paar stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet veel warmer dan 18 graden.
15: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzamerhand op gang. En dat merk je bijvoorbeeld op de A7 Hoorn-Zaanstad voor Purmerend. 12 kilometer en een kwartier extra. Ook op de A15 richting de Maasvlakte is het druk. Vanaf knooppunt Rozenburg 5 kilometer en een kwartiertje. En dan de A50 nog Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en 10 minuten.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's. Kinkstart.
16: Kink. Hey, goedemorgen Michiel.

0: trouwens even. Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welke Michiel?
0: Veenstra, Veenstra.
2: En wie ben jij nou weer?
0: Pieter is erbij.
3: Morgen, Michiel. Morgen, medekinkers. Mange toe. Oftewel, man, get out. Get out of my bed. Hoi, hoi.
0: Ah, goeie. Wedlock hoor je met Mange toe. En dat is eigenlijk man, get out. Ja, get out of your bed. Want het is hoog tijd om wakker te worden. Het is donderdagochtend 4 juni. Morgen een mooie dag bij Kink. Hey. Morgen vanaf 9 uur presenteert Erik Kortom de Kink Gitaarriff Top 100. Inmiddels zijn de stembussen officieel gesloten. Ga vandaag de lijst samenstellen. En morgen vanaf 9, ik denk ergens tot het zal 5:30 zijn, iets na 5:30. Presenteert Erik Kortom solo de Gitaarriff Top 100. Is er dan morgen geen vrijdag café? Nee. Maar morgenavond tussen 6 en 9 hoor je weer een keer, dat is de laatste ook een keer gedaan, vond ik leuk, het duo Jim en Isabel. Om je vrijdagavond mee af te trappen. Is dat leuk? Is dat leuk? Ja, dat is leuk. Pieter is erbij, dat geldt ook voor Martin en Jelle en Jos en Anouk en René en Wim en Michiel en Iwan en Enno. Hallo, goedemorgen. Welkom aan boord van donderdag 4 juni. Af en toe zon, maar er vallen ook flink wat buien. Met kans op onweer, hagel, veel neerslag en windstoten. Nou, komt u maar.
4: Klootje weer.

0: of iets buiten gepland in het oosten van Nederland. Code geel is afgegeven vanaf het middaguur door het KNMI voor Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Eigenlijk de hele rechterkant van Nederland. Op Friesland na. Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Daar is vanaf het middaguur code geel afgegeven door het KNMI vanwege pittige buien met kans op onweer, hagel en harde windstoten.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kingstart.
0: Helene, goedemorgen.
2: Hey, hallo.
0: Goedemorgen, Helene. Een van de vaste pijlers van dit radioprogramma. Je bent er sinds het begin wel bij, toch, hè, van Kink?
2: Een halfjaartje, denk ik, ja.
0: Ah, oké. Weet je nog hoe je ons hebt ontdekt eigenlijk destijds?
2: Oh, nee.
0: Ja, dat vroeg me zo ineens af. Ik was dan zelf afgelopen weekend op Vestrock. En veel mensen die op me afkwamen van... hé, leuk, te gek, Kink. Hè? Maar ook best wel veel mensen die zeiden... hé, maak je nog radio? Dan leg ik uit, nou, Kinks en zo. Oh, nou, dat lijkt me wel interessant. Dus het is wel grappig dat dat ontdekkingsproces... voor heel veel mensen moet het nog plaatsvinden. En dan, ja, waar wij dan heel erg over nadenken hier zijn bij Kink... is hoe kunnen we dat... Hey, hoe kun je dat het beste vormgeven? Hoe zorg je ervoor dat zoveel mogelijk mensen die... potentieel best zouden willen luisteren naar een radiostation met gitaarmuziek, dat ze ook weten dat we bestaan en waar we te vinden zijn. Dus nou, oké, vroeg me af. We dwalen helemaal af, want jij hebt een bericht gestuurd, Helene. We horen jou vaker in de uitzending, want je bent inderdaad een vast onderdeel van het meubilair hier. En daar zijn we blij mee. Over je broer.
2: Juist, inderdaad, ja. Ja.
0: Vertel.
2: Ja. Nou ja, mijn broer Maarten die is op dit moment bezig met het lopen van Alpe d'Huez. Tegen kanker.
0: Oh, wow.
2: Hij is hem aan het wandelen. Hij stuurde net een berichtje. Hij is nu al over de helft. Hij is om 4:00 vanochtend vertrokken.
0: Zo.
2: Geloof ik. 4:30 zoiets. Nou ja, goed. Hij is echt wel keihard aan de slag. Dus ik dacht, nou, misschien een beetje een oppeppertje voor hem.
0: Lijkt me een uitstekend idee. Wat zullen we dus voor hem gaan draaien?
2: Nou, wat dacht je van de Proclaimers met I'm Gonna Be 500 Miles?
1: Kingstart.

0: kreeg dit audiobericht binnen van Jelle.
1: Een hele goede morgen, Michiel. Ik zat gisteravond te kijken naar Evanescence, het nieuwe album wat zij gaan releasen. Ja, die gaan ook in september, 22 september, in Amsterdam staan. En ik ga erbij zijn. Misschien gaat Kink erbij zijn. Misschien gaat Kink nog kaarten weggeven. Ik weet het niet, maar ik wou je dit gewoon vertellen, want dit is muzikaal relevant. En veel plezier verder. Goeiedag.
0: Ja, goeiedag. Nee, zeker, Jelle. Maar we zijn op de hoogte, want het is een officiële Kink Presents show, 22 september. In de Ziggo Dome. Kaarten hebben we al weggegeven. Ik meen dat het in januari was, volgens mij. We zijn erbij, zeker. Want hallo, Evanescence komt een nieuw album inderdaad aan. Hebben ze gisteren gepresenteerd bij een livestream. En de nieuwe single van hoor je ook regelmatig bij Kinks, Oud Kink XL. Een overzicht van alle officiële Kink Presents concerten vind je trouwens op onze website. Kink.nl. En als je dan onder muziek kijkt naar Kink Presents, kan je vinden, we hebben best wel leuke dingen. Eind deze maand zijn we bijvoorbeeld te vinden bij de Life is Life concerten in Antwerpen van Nick Cave and the Bad Seeds en Iron Maiden. Dan in september 2 shows van The Black Keys in AFAS Live. Evanescence dus, Simple Plan en Neck Deep op 9 oktober in AFAS Live. The Strokes in de Ziggo Dome op 11 oktober. Placebo in de Ziggo Dome op 27 oktober. Good Charlotte en Yellow Card op 16 november in AFAS Live. Block Party in Interpol. Er is ook nog The Prodigy in de Ziggo Dome, 28 november. Higby in Tivoli Vredenburg, 30 Seconds to Mars. En gisteren ook nog een keer aangekondigd, 27 december. Kink Presents, Paceshift Display Nirvana in de Oosterpoort in Groningen. Bijna 7:30, ANP Bulletin komt eraan. Gelijk gevolgd door The Warning en ook Snow Patrol.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis, installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: De energietransitie is onmogelijk.
15: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: De energietransitie is onmogelijk.
15: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: De energietransitie is onmogelijk.
15: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
16: Half acht. Kink. ANP Headlines.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Tieners die extreem dik zijn kunnen voortaan een maagverkleiding vergoed krijgen vanuit het basispakket. Het gaat volgens het Zorginstituut om kinderen die al van alles hebben geprobeerd, maar toch niet afvallen. De politie heeft 4 mensen opgepakt die in een chatgroep zaten waarin verkrachtingsvideo's werden gedeeld. De vrouwen werden gedrogeerd en verkracht, vaak door hun partners of bekenden. En een grote brand op een industrieterrein in Leerdam. 1 pand is verloren gegaan. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg, maar voor de zekerheid werd een fabriek van Campina ontruimd. Niemand raakte gewond. Het weer van Weer Online. Wisselvallig met vooral vanmiddag een paar stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet veel warmer dan 18 graden.
18: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits staat nog enigszins in de startblokken. Het is onderweg wel druk. In totaal staat er meer dan 200 kilometer file, maar de langste file is maar 15 minuten lang. Die staat op de A50, Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer file ongeveer. Verder de A1, Apeldoorn-Amersfoort. Tussen Stroel en Barneveld, 6 kilometer, 10 minuten oponthoud. En dan de A27 Breda-Gorkum, tussen Hank en Gorkum zelf. Ongeveer 15 minuten vertraging, staat een file van 8 kilometer.
19: Kink.

Kink, Kerosine, 8:08, goedemorgen. En zometeen blah. En ook een kakelversie. Ik was vandaag jaar oud over eentje die we wel eens eerder hebben gehad. Maar nog niet zo compleet als die vandaag is. Ik leg het je zo uit. Allereerst even de vraag van Koen. Wat maakt een concert eigenlijk een kink present? Dat heeft eigenlijk alles te maken met wat ik het ook met Helene vanochtend over had. Dat we bij Kink constant op zoek zijn naar hoe kunnen we mensen leren... kennis leren maken met ons radiostation. Heel veel... Kijk, jij kent Kink, jij luistert nu. Maar er zijn nog heel veel mensen die Kink niet kennen. Of er wel eens van hebben gehoord, maar geen idee wat, hoe of wat. Ik ben ervan overtuigd dat er heel veel mensen in Nederland zijn... die echt houden van de muziek die wij draaien... maar niet weten dat het op de radio is. Dus we zijn constant op zoek naar manieren hoe kun je dat laten weten. Nou, dat kan bijvoorbeeld door reclame maken, doe je dan. Hè? En een van de opties daarvoor is een Kink Presents. Een mediapartnerschap heet het dan met een concert. Dus de organisator van een concert die benadert ons dan... Hé, jongens, luister, we gaan dit en dit concert aankondigen. Willen jullie mediapartner worden? Want daarmee heeft het concert, als we eruit komen... Hè, een soort van week reclame op de radio. Omdat wij zeggen, oh, die en die komt, win deze week tickets. Zodat jij weet, oh, die en die komt. En wij kunnen dan bij het concert weer onze naam laten zien. Dus, weet ik veel. Die Kink Presents Evanescence waar we net over hadden. Als je daar komt, dan zul je hier en daar het Kink-logo zien staan. En dan weet jij wel wat het is. Maar er gaan misschien ook heel veel Evanescence-fans naar die show... die Kink nog niet kennen en denken... Kink, wat is dat dan? Dus, nou, dat is een beetje zo'n presents. Dan wil ik ook nog eventjes over dit ding hebben. Dit is toch... Dit moet toch de stunt van de eeuw zijn? Nu we erover nadenken. Poosje geleden, we hebben ook nog over gehad in Kink op de Week... met Wouter Monde, die Donald Pols... die jarenlang boegbeeld was van milieudefensie. Die stapte over naar Tata Steel... om van binnenuit de boel te veranderen. Maar het was natuurlijk, what the fuck, waarom gaat iemand van milieudefensie naar Tata Steel? Wat was er nou eergisteren in het nieuws? Tata Steel heeft het contract na 1 dag alweer beëindigd... omdat blijkt dat de man een extreem rechts verleden heeft. Het is excuus voor aangeboden. Hij was voorzitter van de Afrikaner Studentenfront... een extreemrechtse studentbeweging in Zuid-Afrika... Hij zegt, sorry, ja, niet wat te doen. Maar goed, daar zegt Tata Steel, sorry, dan kunnen we niet met je verder. Dit heeft Tata Steel toch altijd al geweten? Dat kan toch niet anders? Zij zaten in hun maag met die Donald Pols. Want die man was bij Milieudefensie echt hun grootste nachtmerrie. Hoe kunnen we deze man nou koud stellen? En toen is er... Want het schijnt dat hij bij die Afrikaanse Studentenfront zat... schijnt al lang bekend te zijn geweest. Iemand binnen Tata Steel moet er hebben geweten en gedacht... wat nou als? Wat nou als wij hem binnenhalen als directeur? De hele wereld schreeuwt moord en brand. En dan komen we er na een dag per ongeluk achter... oh jeetje, een besmet verleden. Sorry, feestje gaat niet door. Dat kan toch niet anders dan 1 grote opzet zijn geweest? Ja, het is super smerig, maar ik vind het ook... wauw! Oei, wat een trap kun je zijn, hè? Nou, althans, dat is mijn theorie dan, hè?

0: Zo, apart einde. Bam. And the story of a charmless man. Veel mensen denken dat het Donald Pols verhaal wel eens waar zou kunnen zijn. Oké, okay, ja. Ja, heftig wel hoor, maar oké. En dan is het even over het promoten van Kink. Dankjewel, te gek. Ik krijg een bericht van Ramon. Die geeft autorijles, zegt hij. En in de auto staat de hele dag Kink aan en zo promoot ik Kink. Lekker! En Kai laat weten dat hij tijdens Douwpop weer heel veel mensen heeft gezegd dat ze Kink moeten luisteren. Nou, echt. Ben ik dankbaar voor. Verspreid het evangelie. Zodat zoveel mogelijk mensen Kink leren kennen. En we echt een vuist kunnen vormen tegen de wansmaak in Nederland. Zometeen. Nieuwe muziek bij Kink. Onder andere stonden ze op Douwpop en Fast Rock. Honey, I'm Home. Hyperspace Mountain, nieuwe single. En ook Three Doors Down hoor je binnen nu. En 2 minuten. Maar eerst.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag rond 7:15 net even wat slimmer wakker worden dan dat je de dag ervoor ging slapen. Vandaag komt de Ik was vandaag jaar oud, de ontdekking die gedeeld moet worden van Maurice.
2: Ik dacht het al. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Jij stuurt een Ik was vandaag jaar oud. Je zegt al, waarschijnlijk is het al bekend, over Lego. En we hebben inderdaad deze alles gehad over Lego. Maar je komt met een toevoeging die voor mij nieuw is. En daarmee van mij echt een Ik was 50 jaar oud toen ik erachter kwam dat. Allereerst, wat stuurde je over Lego waarvan je dacht, nou, dit weet je waarschijnlijk al over dat Deense?
2: Lego is een samentrekking van Lek God. En mijn uitspraak is vast niet goed, maar ik ben vaak genoeg in Denemarken geweest om het gewoon te doen alsof. dat is een samentrekking van, vertaald naar het Nederlands, speelgoed.
0: Ja, leg God is speelgoed.
2: Vertaald als speelgoed. Ja.
0: Ja, dus dat is heel mooi.
2: Het Nederlands ook heel mooi uitkomt, ja.
0: Nou, en die hebben we ook al eens een keer gehad in Ik was vandaag jaar oud. Maar goed, jij komt er ook nog een keer met een extra ding in over het Latijn. En dat is nieuw voor me.
2: Ja, in het Latijn betekent het dus ook samenbrengen. En verzamelen. En een beetje Lego-fanaat is een verzamelaar en brengt heel veel stukjes samen.
0: Ja, als je met Lego speelt, dan breng je juist inderdaad al die blokjes, al die nopjes samen. Dus inderdaad, Legrot is in het Deens speelgoed, speelgoed. En in Latijn betekent Lego, ik verzamel en ik breng het samen. Ik was 50 jaar oud toen ik erachter kwam en ik zou bijna willen zeggen, ik ben daar extreem mee in mijn nopjes.
2: Ja, dat is een goeie nog, hè?
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Ja, Lego, leg God, dat wist ik ook al wel. Want dat het ook nog een keer ik verzamel en ik breng samen is in het Latijn, maakt het wel echt helemaal af. En daarmee toch weer een nieuwe Ik was vandaag jaar oud. Ik was 50 jaar oud toen ik daarachter kwam. Heel ook eentje voor me? Laat het zeker weten. Spreek me in met de Kink. Ik heb beluisterd elke dag rond 7:15 voor een nagelnieuwe.

0: vandaag nieuwe muziek bij Kink. Honey, I'm Home, Hyperspace Mountain. Het is 8:05. Ja, mocht je het niet hebben gehoord, maar KNMI heeft code geel afgegeven voor eigenlijk de hele rechterkant van Nederland. Dat zijn de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Vanaf vanmiddag voor onweer, hagel en harde windstoten. Zomer.
1: And I was

0: paar freshmen. Ja, ik moet er eens lachen. Kun je nog herinneren een paar maanden geleden dat het in het radioprogramma ging over het stopcontakkie? Het vage idee om een stekkerblok in de vorm van takkie van Jippie Janneke aan de HEMA te slijten. Nou, is niet gelukt. Maar dat hebben we toen samen gedaan met Martijn Konings. Niet de cabaretier, maar Martijn maakt fantastische designs. Onder andere voor HEMA reclames. En hij had hem toen visueel uitgewerkt. En Martijn is extreem grappig. Zo zie ik nu net weer dat hij gisteravond tijdens die fantastische wedstrijd van het Nederland elftal het volgende postte op Threads. Als ik nu in de Kuip zou zitten, zou ik mooi zeggen: dit wordt niks meer. Ik denk dat ik al ga rijden. Zometeen bij Kink. The Pretty Reckless, Radiohead en Michiel Frazenstorm in de ANP-bulletin van 8 uur vertelt je. En ik hoop dat je er nooit mee te maken hebt gehad, maar dat er steeds vaker succesvol wordt ingebroken.
1: Bezig.
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek, waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen, wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Hallo, Mulder. U begrijpt dat ik als voormalig Volvo-dealer altijd heb gekeken naar veiligheid. En dat zit bij de KGM goed op zijn plek. Kijk op bandgarage.nl.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja. Echt serieus? 7, 7, 7.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Attentie, attentie. Alle dames opgelet.
4: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis.

0: meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Vandaag pak je hem, bij Buiktotaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Buiktotaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Buiktotaal.
4: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is hoop voor tieners die extreem dik zijn en daar psychische problemen van hebben. Als het ze echt niet lukt om zelf af te vallen, komen ze in aanmerking voor een maagverkleining. Die wordt vergoed vanuit het basispakket. Het Zorginstituut denkt dat zo tientallen jongeren per jaar worden geholpen. De politie heeft 4 mensen opgepakt en er 4 in het vizier die in een chatgroep zaten waar verkrachtingsvideo's werden gedeeld. Op de video's waren gedrogeerde vrouwen te zien die werden verkracht door hun partners of bekenden. Deze zaak heeft enorme impact, zegt de politie. Voor de slachtoffers is psychische hulp ingeschakeld. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen op Gaza. Onder de doden zijn ook kinderen. Nieuwszender Al Jazeera meldt dat er appartementencomplexen zijn geraakt en heeft het over chaotische taferelen. Een van de doden viel bij een aanval op een woning in een vluchtelingenkamp. En het lukt inbrekers steeds vaker om ergens binnen te komen. Het AD haalt dat cijfers van de politie dat in bijna 8 van de 10 pogingen om in te breken dat ook echt lukt. Dat was vorig jaar 7 op de 10. Ook het totaal aantal inbraken stijgt met 10% vergeleken met vorig jaar. Het weer van Weer Online. Wisselvallig met een paar stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten, vooral vanmiddag. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet veel warmer dan 18 graden.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe vrij druk. Er staan veel dagelijkse files van ongeveer 5 à 10 minuten lang. En ook een paar bijzonderheden. Allereerst een ongeluk op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Vanaf knooppunt Leenderheide 20 minuten vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. Ook viel op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen een half uur 7 kilometer. 1 rijstrook was daar dicht, maar de weg is inmiddels weer vrijgegeven. Verder ook nog andere files, bijvoorbeeld ook nog eentje op de A12... als je onderweg bent vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Tussen Beek en Duiven, 7 kilometer en 10 minuten.
4: Kink, Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.
7: Kink. Oeh, het is donderdag. Bijna weekend!

0: was last night.
1: Thuis. Nou. When I wake up, I don't know what I was last night. Ik weet het redelijk zeker. Ik was gewoon thuis. Een vrij eventloze avond. Filmpje gekeken en op het einde naar bed. Met een glimlach er wel, want ik wist, als ik wakker word, mag ik weer liedjes draaien op de radio. Dat was een beetje mijn... The Pretty Reckless zijn ook op Pinkpop. Net als Kink, hopen je daar te zien. When I wake up. Nou, en als je wakker wordt, dan doe je dat met het geluid van de Kinkstart in je oortjes. Of in dit geval stuiterend het kantoor in. Dat stuurt Wilco, die gaat heel lekker ook op The Pretty Reckless. 14 minuten over 8. Hallo, Michiel hier.
2: Welkom, Michiel.
3: Veenstra.
1: En hij mag voor vandaag, hoor.
4: Klote weer.
1: Ja, code geel is afgegeven door het KNMI voor, laten we even in grote lijnen zeggen, de rechterkant van Nederland. Daar is het vanaf het middaguur kans op onweer, hagel, windstoten. En mocht je het idee hebben, goh, volgens mij is het de laatste tijd wat rustiger op de zaak. Vallen er vaker collega's uit? Ja, dat kan wel kloppen. Het ziekteverzuim is in het eerste kwartaal van dit jaar opgelopen naar 5,8%. Dat is hoger dan de afgelopen jaren. Vooral in

ene dag vind ik Day Is Done het beste nummer op Pergola. De andere dag Tumble and Fall. En vandaag was het een Tumble and Fall dag. Johan, dankjewel Sanneke voor het doorsturen voor, met het bericht dat Sanne stuurt met de kink heb. Hartje voor Johan, alsjeblieft. 9 minuten voor 8:30. Kikkelton op de Rock Radio met fans joining on Riptide.

0: Ja, closest thing to Michelle Pfeiffer that I've ever seen wordt gezongen in dit nummer van Fans Joy. Lot laat weten. Wel grappig, want ik moest ook denken over die Michelle Pfeiffer vermelding in de nummer. Lot stuurt, na vele jaren van dit nummer luisteren weet ik eigenlijk wie Michelle Pfeiffer is. Jippie, ja, actrice. Maar zij wordt best vaak genoemd in liedjes. Ook bijvoorbeeld in, dat draaien we hier niet meer, Uptown Funk van Mark Ronson. This hit that I called Michelle Pfeiffer that white gold zit daar ook bijvoorbeeld in. En natuurlijk zit ze ook in de clip van Gangsta's Paradise. Hè? Daar doet ze ook in mee. Nou goed, Michelle Pfeiffer bezongen in Fans Joy's Riptide. Zometeen bij Kink, het ANP-bulletin van 8:30. Jongeren moeten vanuit het basispakket een maagverkleining kunnen ondergaan. Daarover hoor je zometeen meer van Michiel Frazen-Storm van het ANP. Editors komt eraan, Stone Temple Pilots. En morgen mag je echt niks missen van Kink.
1: Morgen zetten wij Kink weer vol open voor het mooiste stukje muziek dat er is. De gitaarriff. De 100 beste gitaarriffs ooit. Samengesteld door jou. Morgen de hele dag op Kink. De Kink gitaarriff top 100.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Kink.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra Burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
10: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt, minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: 8:30. Kink. ANP Headlines.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Tieners die veel te zwaar zijn en echt niet op eigen kracht kunnen afvallen, komen in aanmerking voor een maagverkleiding vergoed uit het basispakket. Het wordt gezien als hun laatste redmiddel voor een gezond leven. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze in chatgroepen zaten met video's van vrouwen die werden gedrogeerd en verkracht door hun partners of bekenden. Het leven van de slachtoffer staat op zijn kop, zegt de politie. En zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een Israëlische aanval op Gaza, meldt onder meer nieuwszender Al Jazeera. Er werden appartementencomplexen geraakt en onder de doden zijn 4 kinderen. Het weer van Weer Online. Wisselvallig met een paar stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Vooral vanmiddag. Tussendoor is er ook wat zon. Het wordt niet veel warmer dan 18 graden.
15: Kink. Dit is het station van U2.
0: De nieuwe editors Call It In hoor je direct naar Stone Temple Pilots Interstate.

editors and call it in. 6:06. Fijn om te zien alle berichten die binnenkomen met de Kink Evenementen die echt zin hebben in morgen. Die gitaar is op 100 vorig jaar voor het eerst gedaan. Morgen dus weer. Stembussen zijn gisteravond middernacht officieel gesloten. Dus vandaag gaan wij rekenen en een lijst in elkaar draaien die er morgen wordt vanaf 9 uur. Erik Kortom, de gitaarman van dit radiostation, presenteert de lijst in zijn eentje. Morgen vanaf 9 uur. Dat betekent ook dat er morgenavond geen gebruikelijke vrijdag corvée is. Het programma dat ik normaal gesproken met Erik maak tussen 6 en 9 s'avonds. Morgen hoor je op die plek, nou, misschien wel het nieuwste leuke radioduo van Nederland. Mattie en Marieke, maar dan leuk. Jim en Isabel, morgen op de radio. Het is vandaag, even kijken, 1997. Dat is 29 jaar, dat klopt niet, hè? Dat klopt wel, 29 jaar geleden. Dat het lichaam van Jeff Buckley werd gevonden in de Mississippi, in Memphis, Tennessee. Een paar dagen ervoor, al 29 mei, was hij verdwenen bij een zwempartij. En daarom hoor je zo meteen een van de allermooiste liedjes van Jeff Buckley en het verhaal erachter in Veenstra verteld. En tot die tijd, Youngblood and Smashing Pumpkins, Rammstein,

0: Evans met Zombie. Ik zei het net al, vandaag 29 jaar geleden werd het levenloze lichaam van Jeff Buckley ontdekt, die een paar dagen ervoor was verdwenen bij een spontane zwempartij in de Mississippi.
1: Veenstra vertelt.
0: Ach, Jeff Buckley. Veel te vroeg ontviel hij ons. En dit nummer wordt wel eens erbij gepakt van oeh, hij voorspelde het. Want hij zingt dingen als It's my time coming, I'm not afraid to die. En omdat hij overleed door verdrinking, is het extra eerie dat hij in dit nummer zingt I feel them drown my name, so easy to know and forget with this kiss. I'm not afraid to go, but it goes so slow. Voorspelde hij zijn eigen verdrinkingsdood? Nee. Wat hij zelf zei over dit nummer, dat hij schreef op een dag dat hij zijn vriendin uit moest zwaaien. Een regenachtige dag. Zij pakte het vliegtuig en hij ging haar uitzwaaien. Een beetje verdrietig, een beetje melancholiek. Hij zei, dit liedje gaat juist over niet bang zijn voor de dood. Of van die vele dingen die tegenslagen kunnen opleveren op aarde. En je hoeft niet bang te zijn voor de dood of voor die ellende, omdat er iemand is die van je houdt. En als je dat weet, dan is het oké. Dan is alles oké. En het gaat ook over hoe lang het leven is. Toen ik het schreef, overwoog ik zelf ook te vertrekken van L.A. en te verhuizen naar New York. Een beetje mee aan het spelen en zo. Toen dacht ik, ja, weet je, ik ben niet bang om die stap te zetten. Ik ben ook niet bang om dood te gaan. Ik ben niet bang om deze plek achter te laten. En naar een nieuwe plek te gaan. In New York zit iemand die van me houdt. Dat zal zijn vriendin zijn geweest die op die dag het vliegtuig pakte. Ze houdt heel veel van me zelfs. En dat is fijn, dat is goed. En als je dat weet, dat er ergens liefde op je wacht, dat iemand zoveel om jou geeft, dan is het allemaal goed. En dan maakt het uiteindelijk ook niet uit hoeveel tijd je op deze aarde hebt, want dan is de tijd die je hebt de moeite waard geweest. Laat ons daarom aan hem vastklampen, wetende dat zijn tijd zo onnodig kort was. Hij zelf vond het de moeite waard, want er was iemand die van hem hield.

0: prachtige Grace in Veenstra vertelt. Erik Katons meteen op de radio, 3 uur lang met de beste alternative rock. En hij begint zoals elke dag ook vandaag weer met de Kink 90s Break. Welke 3 tracks zouden het zijn? Ze zitten verstopt in deze zin. Het is niet goed en totaal gestoord, maar ik ben echt alleen maar gelukkig als het regent. Nou, dan kun je heel lof vandaag. Het is niet goed en totaal gestoord, maar ik ben alleen maar gelukkig als het regent. Die 3 tracks zo bij Erik.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid, een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
11: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een laatste redmiddel voor een kleine groep tieners die ondanks dat ze meer bewegen en gezonder eten nog steeds veel te zwaar zijn. Ze kunnen een maagverkleiding vergoed krijgen uit het basispakket. Kinderen die extreem dik zijn lopen niet alleen risico op suikerziekte, maar hebben ook eerder last van psychische problemen. In achterstandswijken worden meer baby's te vroeg geboren dan op andere plekken. En ook gaan ze vaker dood rond de geboorte, hebben het Erasmus MC en de TU Delft uitgezocht. De leefomstandigheden in zo'n wijk spelen een belangrijke rol. Zoals al bekend dat criminaliteit in de buurt kan leiden tot vroeg geboorte. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze in chatgroepen zaten met video's waarin vrouwen werden verkracht. Sommige verdachten deden zelf mee. De chatgroepen zijn internationaal en er werden tips uitgewisseld hoe je zo'n video het beste kan maken. De politie zegt dat het leven van slachtoffers hierdoor op zijn kop kan worden gezet. En in Angola en Afrika zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het zijn vooral insecten en spinnen, zoals vlinders en een nieuw soort krabspin. Dat ze daar nu pas zijn gevonden komt door de burgeroorlog in Angola en landmijnen die in de grond liggen. Daardoor is het voor wetenschappers moeilijk om onderzoek te doen. Het weer van Weer Online. Het lijkt wel herfst. Op steeds meer plekken vallen er buien. Later soms met onweer, hagel en windstoten. Met maximaal 18 graden is het aan de koele kant.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang. En dat merk je bijvoorbeeld op de A6 richting Lelystad. Tussen Emmeloord en Emmeloord West een kwartier extra. Ook een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Bodegraven en De Meern een file van bijna 30 minuten. 1 rijstrook is afgesloten. Dan bergingswerk na een ongeluk op de A28 Groningen-Zwolle. Bij Ommen 2 rijstroken minder. Omrijden kan via Emmeloord over de A7, A6 en N50. Hiermee voorkom je een file van 60 minuten. King.

De laatste King 90's break van deze week. Waarom, dat vertel ik je straks. Die luidt als volgt. Het is niet goed en totaal gestoord, maar ik ben alleen maar gelukkig als het regent. Het is niet goed en totaal gestoord, maar ik ben alleen maar gelukkig als het regent. Dat laatste stukje, dat snap ik wel. Weet je, ik ga eens even kijken wie dit goed hebben.

Ik heb er twee gevonden, hoor. Renze en Terrence, denk ik. Ja, Renze en Terrence hebben het goed. Het ging namelijk over Crazy van Aerosmith. Only Happy When It Rains van Garbage. Dat laatste deel, dat was wel duidelijk. En It's No Good van Depeche Mode. Het is niet goed. It's No Good. Totaal gestoord. Crazy. Maar ik ben alleen maar gelukkig als het regent. Goed gedaan, Renze en Terrence. Bij deze. Ik zei het, de laatste Kink Nights Break van deze week. Want morgen is het zover. Morgen is het tijd voor de Kink Gitaarriff Top 100. De hele dag. Kortom op je radio met de allerbeste gitaarriffs ooit gemaakt. Ik ben heel benieuwd of we een nieuwe nummer 1 hebben. Vorig jaar was dat Master of Puppets van Metallica natuurlijk. Maar ja, dat was ook een beetje vanwege... Ik denk een beetje vanwege Stranger Things. Het feit dat hij toen daarin gebruikt werd. Maar goed, we gaan meemaken. De nummer 1 morgen dus. Allemaal tussen 9 en 6 hier op Kink. Zometeen The Clash, Arcade Fire, maar eerst The Last Dinner Party en Big Dog.

0: Lekkere lange titels, hou ik van. You don't know what love is, you just do as you're told. White Stripes, hoor je. Zometeen hier op Kink, Alex Sax, Jet en Muse.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
1: Dat zeg ik.
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Kink.

Are You Gonna Be My Girl, hoorde je van Jet. Mooie liedjes, die draaien we best wel vaak. We draaien natuurlijk vaak heel veel energieke liedjes met gitaar, maar we draaien ook gewoon soms epische, eclectisch mooie dingen. En daar is dit een voorbeeld van. Dit is Iron Sky, Paolo Nutini.

0: zometeen natuurlijk gewoon verder met ongelooflijk goede muziek. Want dat is echt waar. Die lijst die daar staat voor het volgende uur. Zal ik wat verklappen? Ja, zal ik het doen? Oké. Okay. Nirvana, Maximo Park, Red Hot Chili Peppers, Haunted Youth.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Muso is Koreaans voor neushoorn. Dus wij hebben neushoorns in de vorm van een pick-up. Kom proefrijden in deze super pick-up. Kijk op bandgarage.nl.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
9: Snel door trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
14: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
15: Boost yourself.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
18: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
19: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In 20 Nederlandse achterstandswijken worden baby's vaker te vroeg geboren dan ergens anders. Uit onderzoek blijkt dat het te maken kan hebben met stress, bijvoorbeeld door hitte of criminaliteit. Amsterdam Zuidoost springt eruit. Daar overlijden 8 op de 1000 baby's voor of vlak na de geboorte. Dichter en schrijver Lieke Marsman is overleden. Ze won in haar carrière allerlei prijzen en was 2 jaar lang dichter des vaderlands, terwijl ze toen al erg ziek was. Ze leed aan een zeldzame vorm van kanker en hoorde 6 jaar geleden dat ze nooit meer zou genezen. Lieke Marsman was 35. Tieners die veel te zwaar zijn en daar met gezonder leven niet vanaf komen, kunnen vragen om een maagverkleiding die dan vergoed wordt uit het basispakket van een zorgverzekering. Het gaat volgens het Zorginstituut om tientallen jongeren per jaar. Ze moeten dan wel uitgegroeid zijn en worden na de operatie nog jaren begeleid. En alle surfboards moeten een sticker hebben met contactgegevens, zoals je telefoonnummer, vindt reddingsmaatschappij KNRM. Surfspullen die in het water worden gevonden zorgen elk jaar voor meer dan 100 onnodige zoekacties. Surfers blijken al lang veilig op het strand te zitten of zelfs alweer thuis te zijn. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken pittige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Later is er ook wat zon. Met maximaal 18 graden is het aan de koele kant.
0: Kink, Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
21: Met zometeen Red Hot Chili Peppers, The Haunted Youth, maar eerst...

Californication heette. Met Mulder of Scully van de X-Files natuurlijk. Hoe heet die nou ook alweer? Godsamme, ik ben zijn naam kwijt. Ja, kom ik zo op. Maar die serie die was natuurlijk. En toen kwamen de Chili Peppers met Californication uit. En dat vonden ze te veel op elkaar lijken. Een televisieserie en een plaat. Ja, natuurlijk. Anyways, het mocht blijven. Ik weet niet hoe ze het hebben geschikt. Maar ze hebben het in de minnen geschikt, zoals het al zo mooi heet. Californication van de Red Hot Chili Peppers, hoorde je. Zometeen Fontaine's DC. Maar eerst Ship of Fools. This is World Party.

0: Applies and pressure order you. Maximum Park daarvoor. Where did you sleep last night? En hij schreeuwt zijn ellende daar zo ongelooflijk bijzonder eruit. Je hoorde Kurt Cobain dus en Nirvana. David Duchovny. Wat? Ja, dat is Mulder of Scully. Dat weet ik nog steeds niet. Maar in ieder geval, David Duchovny speelde in Californication. Dat was die acteur. En ik kon even niet op zijn naam komen, maar ik heb hem. Zometeen onder andere Boxer Rebellion, Sheryl Crow en tekeningen van John Lennon. Ja, wat is ermee? Nou, die werden geveild. Voor welk bedrag? Ja, dat hoor je zo.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: 10 tenders alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan €8.
7: Hè? 8? Oké.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
10: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak je uit een voetenaar.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
15: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
16: Peugeot.
17: Ja, voordat ik hier manager werd.

Rebellion, die heet Flowers in the Water. Het is tijd om even in het verleden te gaan koekeloeren op 4 juni. Ja, Jeff Buckley wordt in 1997 doodgevonden. Ah, lekker. Eerst fijn nieuwsbericht meteen. Jeff Buckley doodgevonden op 4 juni nadat hij 6 dagen eerder een duik nam. God zal dat eruit gezien hebben. Dat is mijn tik. Dat heb ik dan meteen. Ik krijg daar beelden bij. Dan een verzameling aan notities en tekeningen van John Lennon. Worden in 2014 geveild. Leveren meer op dan verwacht. Voor een gedicht met de naam The Fat Budgie wordt $143.000 neergeteld. Ik weet niet of diegene dat aan zijn muur heeft hangen in het toilet bijvoorbeeld. En daar naar kijkt en denkt, dat is inderdaad een Fat Budgie. Oh, Erik, please. Goed, Bruce Springsteen brengt in 1984 het iconische album Born to Run uit. De Bos werkte maar liefst 1,5 jaar aan de titeltrack Born to Run dus. Op de plaats dan ook Jungleland, Backstreets en Thunder Road. En zal ik die nou eens draaien dan? Ja, dit is Thunder Road, Bruce Springsteen.

0: Levine hier op Kink. The Cure, Mumford & Sons en de nieuwe Nothing But Thieves.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts, Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn volgens de inspectie veel fouten gemaakt rond een man die vorig jaar in Nieuwegein vanuit het niets een meisje van 11 doodstak. Hij stond al jaren bekend als verward, maar instanties gaven hem niet altijd de zorg en begeleiding die hij nodig heeft. Voor het doden van het meisje kreeg de man TBS. Er is meer bekend over een Britse man die pas om het leven kwam bij een steek- en schietpartij in Herugowaard. Volgens de regionale media werd hij al jaren gezocht voor een dubbele moord in Amsterdam. Van de week werd de man aangevallen op een bedrijventerrein en overleed. 2 verdachten zitten vast. In Rotterdam klagen mensen over een fluitend geluid. De Milieudienst denkt dat het van de Euromast vandaan komt. Die wordt verbouwd en daarom hangen er netten en kabels aan. Een inspecteur en iemand van de gemeente staan bij de mast en later wordt duidelijk of het fluiten inderdaad daar vandaan komt. En op de Mount Everest is een berggids terecht die al 6 dagen werd vermist. De man uit Nepal werd gevonden toen hij door de sneeuw kroop, melden verschillende media. Reddingswerkers noemen het een wonder dat hij het zo lang heeft volgehouden in de kou. Hij wordt in een ziekenhuis verder onderzocht. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken pittige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Later is er ook wat zon. Het is fris met 18 graden.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen Thelonious Monster, Mumford & Sons. Maar eerst Within Temptation.

is het festivalseizoen en het einde van deze maand is natuurlijk weer voor Pinkpop. Thelonious Monster maakte daar ooit een onuitwisbare indruk. Niet omdat ze zo lekker aan het spelen waren, maar omdat Bob Forrest, zanger van Thelonious Monster, volledig uit zijn plaat besloot om het, ja, hoe noem je dat, de overkapping van het podium in te klimmen. Wat gewoon levensgevaarlijk was. Want dat was een meter of 16, 17 boven een podium. Hij was echt, hij zat onder de doop. Hij ging vervolgens ook nog op dat doek wat daar bovenop zat. Ja, dat is helemaal niet gemaakt om mensen te houden. Maar goed, alles bleef heel gelukkig en hij is ook weer heel hard naar beneden gekomen. Als hij naar beneden was geflikkerd, was het echt het absolute einde van Thelonious Monster geweest. Niet lang daarna ging het sowieso mis met de band. Want die gingen uit elkaar, maar deze Bob Forrest was niet te hanteren. Body and Soul hoorde je zometeen. Coldplay en The Cure, maar eerst de nieuwe Nothing But Thieves en die heet Evolution.

0: Placebo daarvoor, Coldplay en Shiver. Ken je Super Mario?
1: Ja?
0: Ik niet hoor, echt. Maar ik heb begrepen dat als hij een paddenstoel eet, dan groeit hij. Nou, Matthew Bellamy van Muse, die maakt er alleen maar een hele goede plaat mee. De Kink Album Top 1000 Classic van zometeen, onder andere.
2: Kink. Morgen zitten wij Kink weer vol open voor het mooiste stukje muziek dat er is. De gitaarriff. De 100 beste gitaarriffs ooit. Samengesteld door jou. Morgen de hele dag op Kink. De Kink Gitaarriff Top 100.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man.
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Kink. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1 plus 1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
12: Sorry, het is WK.
13: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
14: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging, tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
16: Klopt, minstens 2 dagen per week.
15: En jij?
16: Ik meestal maar 1 keer per maand.
15: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
16: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
15: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
17: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

0: Top 1000 Classic.
1: De King Kong Top 1000 Classic van vandaag is voor Muse. Origin of Symmetry uit 2001 staat op nummer 3 in de album Top 1000. Zeker wel. Is blijven staan, want het stond dit jaar daarvoor ook op nummer 3. Na het uitbrengen van de debuutplaat Showbiz was Muse zo goed als non-stop aan het toeren. Een beetje echt de hele wereld over. Kregen een enorme boost aan zelfvertrouwen, maar schreven ook tijdens dat reizen nummers. Newborn ontstond uit soundcheck-sessies waarbij Matthew Bellamy continu hetzelfde riffje speelde. Nou, en wat voor riffje? Die mag ook, die misstaat zeker niet ook in de Kink. Gitaarriff top 100 van morgen. Zal er ook vast wel ergens in staan. Bellamy zat vaak aan de invloedrijke middelen tijdens het schrijven van deze plaat. Ging erg goed op paddenstoelen. Ja, dat moet je maar kunnen. Dit leidde onder andere tot Plug-in Baby. Een track waarover zei dat het eigenlijk nergens over gaat. Omdat het maar een geratel in zijn hoofd was wat hij opschreef. Nou, als je dat soort geratel in je hoofd hebt, dan lust ik er ook nog wel een paar. De titel is gebaseerd op het boek A Hyperspace A Scientific Odyssey Through Parallel Universes, Time Warps and the Tenth Dimension. Kon niet korter. Komt erop neer dat het gaat over wetenschappelijke theorieën over het ontstaan van het universum. Nou, een eclectische plaat, om het zo maar te noemen. Een plaat die eigenlijk al over alles en niks tegelijkertijd gaat. The Origin of Symmetry van Muse. Daarvan hoor je zo meteen Bliss, maar eerst Hyper Music.
0: King Album Top 1000 Classic.

0: Kijk er nu al naar uit om je morgen te mogen ontvangen bij de Gitaarriff Top 100. De hele dag op Kink, de allerbeste gitaarriffs vanaf morgenochtend 9 uur. Dus je bent er sowieso bij deze. Veel plezier met Isabel zo, hè. Ik spreek je morgenochtend. Hoi.
1: Kink. In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow,
7: kost je maar 3 minuten.
8: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
11: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De instanties die de verwarde man moesten helpen die later een meisje doodstak in Nieuwegein erkennen dat er veel is misgegaan. De inspectie kwam er bijvoorbeeld achter dat belangrijke informatie verloren ging en dat agenten verkeerd handelden toen ze hem vorig jaar op de dag van de moord tegenkwamen. Ze wisten niet hoe ze hem moesten natrekken. De politie heeft beelden online gezet van 2 mannen die bij de PSV-huldiging in Eindhoven zwaar vuurwerk afstaken. Toen een jongen het vuurwerk opraapte, ontplofte het in zijn hand. Hij verloor 2 vingertoppen. De gezichten van de verdachten zijn nu nog vaag gemaakt, maar als ze zich niet melden, komen ze herkenbaar in beeld. Het Belgische OM waarschuwt voor een seriemoordenaar die de gevangenis uit mag. Hij zat bijna 50 jaar vast en wordt met een enkel band overgeplaatst naar een instelling. Het OM noemt hem een tikkende tijdbom. De kans is groot dat hij opnieuw in de fout gaat. En volgens het OM staat de deur in de instelling de hele dag open. En Oranje is niet perfect begonnen aan de voorbereiding op het WK, maar het zit ook Oranje's eerste tegenstander Japan even niet mee. Zij moeten in Mexico op zoek naar een andere plek om te trainen. De velden liggen er zo slecht bij dat ze er niet op kunnen voetballen. Nederland speelt de WK-wedstrijd tegen Japan over 1,5 week in Dallas. Het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer en een stevige wind. Later wordt het droger met wat zon, het eerst in het westen. Het is aan de koele kant met 17 of 18 graden.
11: Kink, Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
13: Voor de arbeidersklasse. A Design for Life, Manic Street Preachers. Kink.

0: Kink.
1: Hele goede donderdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink om jou weer te voorzien van een gezonde portie alternative rock. Onder andere van een band waarvan de zangeres zegt dat de muziekindustrie ze haat, maar het volk van ze houdt. Dus dat ze daarmee de band van het volk zijn. En die zangeres, dat is Deborah Ann Dyer. Kan me voorstellen dat je dat weinig zegt, want we kennen haar beter als Skin van Skunk & Nancy. Je hoort ze zometeen met Charlie Big Potato. Verder heb ik ook nog de Fools voor je. En nu Pixies met De Baser.

0: vrolijk word ik altijd van dit nummer. Dancing in the Moonlight van Toploader. En als je behoefte hebt aan Dancing in the Moonlight, nou dat kan vanavond nog, want de maan bevindt zich in de fase van de afnemende maan, maar is nog steeds 87% tot 88% verlicht. Dus je kan nog prima dansen in het maanlicht, als je daar vanavond zin in hebt. Zometeen op Kink, Higby en onder andere Kings of Leon en onder andere Green Day en nog zoveel meer moois.
1: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Odido. Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank.

When I Come Around. Vorig jaar stond hij op nummer 88 in de Kink Gitaarriff Top 100. En of die dit jaar weer in de lijst is gestemd, of die is gezakt, gestegen, dat hoor je allemaal morgen. Vanaf 9 uur tot ongeveer 5:30. Dan presenteert Erik Kortom de tweede editie. En wanneer je nog wil stemmen, dan ben je helaas te laat. Maar dan mag de pret niet drukken. Morgen dus de hele dag de Gitaarriff Top 100 hier op Kink.

Straks heb ik onder andere een triootje uit de Zero's voor je in de Kink Zero's Break. Maar ook nieuwe muziek. In the Stars bijvoorbeeld van The Rolling Stones. Youngblood met Suburban Requiem. En daartussendoor nog allemaal van die hele fijne klassiekers zoals deze van Placebo. Beautiful James.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Kink. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
14: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Esther Ouwehand stopt als leider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer en wordt opgevolgd door Christine Teunissen. In de tijd van Ouwehand waren er interne ruzies... en probeerde het partijbestuur haar te wippen als lijsttrekker. Dat heeft allemaal veel van haar gevergd, zegt ze in een verklaring. Het kabinet noemt het confronterend dat instanties tekort zijn geschoten... bij de hulp aan een verwarde man in Nieuwegein voordat hij een meisje vermoordde. De inspectie vindt dat de begeleiding van dit soort mensen niet goed is. Zorginstellingen, de politie en de gemeente Nieuwegein staan achter het rapport. Goed nieuws voor de burgemeester van Boedapest, de hoofdstad van Hongarije. Hij werd vervolgd omdat hij vorig jaar toestemming gaf voor de Pride... terwijl de politie die had verboden. Maar nu Viktor Orbán en zijn partij niet meer aan de macht zijn... waait er een andere wind in Hongarije. Daarom laat justitie de zaak maar rusten. En de Joodse organisatie Sidi gaat zaterdag protesteren... rond een concert van rapper J in de Gelderdoom. Ze zijn verontwaardigd dat hij in Nederland mag blijven... ook al heeft hij antisemitische uitspraken gedaan. Gisteren verloor een andere Joodse organisatie een rechtszaak hierover... Siri weet nog niet hoeveel demonstranten er komen. Het weer van Weer Online. Buien, soms met onweer en een stevige wind. Later wordt het droger met wat zon, het eerst in het westen. Het is aan de koele kant met 17 of 18 graden.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
16: Geen vrouw, maar een hond. Ruby, Kaiser Chiefs.

In the Stars. En Mr. Mick Jagger die kan niet wachten om op tournee te gaan. Gevraagd of ze weer gingen toeren, zei hij: ja, dat gaat zeker gebeuren. Ik verwacht niet dit jaar, maar hopelijk wel heel snel. Vind knap hoor, ben je in de 80 en dan sta je nog steeds te popelen om op tournee te gaan. Zometeen heb ik Youngblood voor je. Niet met Zombie, wel met Suburban Requiem. En een zombie heb ik ook, maar dan van de Cranberries.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: 7, 7, 7.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Goedemorgen.
5: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Renault.
7: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroe.nl.

0: Isabel Brinkman. Ik neem je even mee naar de Zero's voor de King Zero's Break. En sinds die Zero's hebben we natuurlijk heel veel moois erbij gekregen. Maar helaas zijn we ook een aantal dingen kwijtgeraakt. Waaronder diersoorten die zijn uitgestorven. Ze weten zeker dat de Pyreneese steenbok er bijvoorbeeld niet meer is. Want die hebben ze doodgevonden in januari 2000. En dat was toch echt wel de laatste. En dan ook de laatste wilde variant van deze steenbokkensoort. Heel sneu. En ook de Yangtze rivierdolfijn, die lijkt uitgestorven te zijn. Want hij werd voor het laatst gezien in 2007. Maar het is niet bevestigd dat ze er niet meer zijn. Ze kunnen dus nog opduiken, maar waarschijnlijk is het een kleine kans dat de Yangtze rivierdolfijn nog zwemt in China. Nou, gelukkig niet uitgestorven is Keen. Je hoort ze zo meteen met Spiraling uit 2008. Uit 2002 heb ik Interpol voor je, Obstacle One. En we trappen de Kink Zero's Break af met The Killers. When We Were Young.
1: Kink Zero's Break.

Zo, dat was hem weer. De Kink Zero Spreek voor vandaag. Keen met Spiraling was dat. En inderdaad, ik versprak me net. Kan gebeuren, hè? When We Were Young, zei ik van The Killers. En het is natuurlijk When You Were Young. Hierbij gecorrigeerd. Dan be-

Bleach 93 met Underrated. Nou, Underrated zijn ze zeker niet. Afgelopen weekend stonden ze op Vestrock, hebben daar behoorlijke indruk gemaakt met hun optreden. En mijn lieve collega Jim Voorwald, die sprak ook met ze. Waar komt hun naam bijvoorbeeld vandaan? Komt er nog een album aan? Kan je allemaal terugluisteren op de Kinksite. Dus wil je meer weten over Bleach 93, ga dan even naar kink.nl. Maybe Tomorrow. Kan je ook nog steeds kijken hoor. Helemaal geen probleem. Je kan altijd kijken op de Kinksite. Stereophonics nu.

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
9: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
9: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
10: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
12: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het RIVM moet in de parlementaire enquête toegeven dat ze verkeerde inschattingen hebben gemaakt over corona, zegt oud-directeur Coutinho tegen Nieuwsuur. Het RIVM zei na de uitbraak in China dat het met corona waarschijnlijk wel mee zal vallen en dat mensen elkaar moeilijk kunnen besmetten. Dat bleek anders. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel kunnen de komende nachten terecht in Gieten, in Drenthe. Ze mogen slapen in een sporthal. Asielminister Van der Brink heeft Gieten gevraagd weer bij te springen, net als eerder al. De burgemeester wil dat asielzoekers niet in het gras hoeven te slapen. In Brussel wordt geprotesteerd tegen bezuinigingen op Franstalig onderwijs en dat loopt helemaal uit de hand. Betogers hebben brand gesticht bij het Centraal Station. Ook werd er vuurwerk afgestoken. De politie grijpt in met traangas en waterkanonnen. Ook in andere steden zijn er protesten en daar is het soms ook onrustig. En na bijna 7 jaar doet Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren een stap terug. Ze stopt als partijleider en fractievoorzitter, maar blijft wel in de Tweede Kamer. Christine Teunissen volgt haar op. De laatste jaren is er kritiek op de koers van de Dierenpartij. Bijvoorbeeld vanwege hun steun voor extra uitgaven aan defensie. Het weer van Weer Online. Pittige buien, soms met onweer en hagel en een stevige wind. Het is zo'n 17 graden. Later in het westen vaker droog met af en toe zon. Morgen vallen de meeste buien in het binnenland.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
14: Energie van de ravecultuur. Breathe. The Prodigy.

Hij heeft een fortuin van 225 miljoen euro. Sting heeft dat. Maar zijn drie zonen en drie dochters gaan daar geen cent van zien. Ze moeten maar gewoon gaan werken, vindt hij, voor zijn geld. Ik moest vroeger ook elk dubbeltje omdraaien. En dat heeft me alleen maar een hele goede werkmentaliteit opgeleverd. Oké. Aan de ene kant kan ik me er wel iets bij voorstellen. Maar wat nou door mijn hoofd heen schiet, als die kinderen niks krijgen, wat wordt er dan gedaan met die 225 miljoen euro als hij dood is?

0: In 1973 was het de theme song van de James Bond film Live and Let Die, geschreven door Paul McCartney en Linda McCartney. Ik ga hem zo meteen draaien in de versie van Guns N' Roses. Ook heb ik Wodan Boys voor je en The War on Drugs. Kink.
1: Morgen zetten wij Kink weer vol open voor het mooiste stukje muziek dat er is. De gitaarriff. De 100 beste gitaarriffs ooit. Samengesteld door jou. Morgen de hele dag op Kink. De Kink Gitaarriff Top 100.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink.
3: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
4: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
5: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
6: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne, 2 plus 1 gratis. Dus hup in de benen naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Shop de sale bij Zalando, bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.

Wolfmother met Woman stond vorig jaar op nummer 70 in de Gitaarriff Top 100. Of die daar nog steeds staat, of dat die gezakt is of gestegen is, dat ga je morgen horen, want dan wordt die uitgezonden. De tweede editie van de Gitaarriff Top 100, gepresenteerd door Erik Kortom. Vanaf 9 uur tot een uurtje of 5:30. En dan kom je er dus achter of je Wolfmother met Woman nog een keer gaat horen. Net zoals nu bij mij, na Kate Bush met Cloudbusting.

0: Wat mij betreft zit het erop. Ik ga de studio overgeven aan Stefan Koren. En ik zou zeggen tot morgen, maar dan niet om 12 uur... maar vanaf een uurtje of 5:30. Want dan doe ik namelijk de corvée samen met Jim Voorwald. Want ja, Erik heeft gisteren de hele dag al gepresenteerd. Dus die heeft dan wel zijn rust nodig. Dus ik hoop tot morgenavond. Bye bye.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. 10 tenders, alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
2: Hè? 8? Oké. Okay.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
5: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor 52 euro. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker. Je
9: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
10: Strikt. Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
11: Klopt. Minstens 2 dagen per week.
10: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
10: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
10: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft... maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer... Dus ga snel naar ncoi.nl.
16: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Een oud-medewerker van de ANWB moet 2 jaar de cel in... omdat hij een dief doodreed. Hij had in Eindhoven de telefoon en portemonnee gestolen uit zijn busje. Toen de dief vlucht op een fiets ging hij erachteraan. Daarbij kwam de dief onder de auto terecht. Volgens de rechter nam de ANWB'er onnodig veel risico... De VVD in de Tweede Kamer verdedigt de bezuiniging op uitkeringen... onder andere voor arbeidsongeschikten. Door een lagere uitkering zouden meer mensen aan het werk gaan. De oppositie vindt dat onzin en zegt... veel arbeidsongeschikten kunnen helemaal niet werken. Het fluitende geluid bij de Rotterdamse Euromast is voorbij. Het kwam door loszittende kabels. Die zijn weer aangespannen en dat hielp. De kabels zitten aan de Euromast omdat die wordt verbouwd. Het gefluit begon gisteravond en het regende klachten... En automobilisten in de regio Utrecht die deze zomer tijdens de spits op een andere manier reizen, worden daarvoor beloond. Als ze reizen met het OV of de fiets kunnen ze sparen voor bijvoorbeeld een NS-abonnement. Deze zomer gaat de A12 tussen Lunetten en Veenendaal op de schop. En dat gaat in Utrecht tot lange files leiden. Het weer dan van weer online. In het oosten vallen nog stevige onweersbuien met kans op windstoot en veel regen in korte tijd. In het westen vaker droog. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 17. Vanavond vooral in het noorden nog buien en vannacht droog. Morgen in het zuidoosten juist buien. Elders droog bij 16 tot 18 graden.
16: Kink. Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
18: Goedemiddag, zometeen hoor je Linkin Park. Eerst U2, een beautiful day.
16: Kink.
19: Hey Stefan, Mort Gozer.

0: Er zijn er ook die niet dag in dag uit onzin uit lijken te kramen. The President of the United States of America, Lamp hoorde je op Kink.
1: De Kink Middagshow. De vliegenwepper van je dag.
0: Schuilen tussen de buien door en intussen niet vergeten dat het nog zomer moet worden. Mijn naam is Stefan, Aerosmith zo, na Editors en Call It In.

0: in Dit is Kink.
1: Korenslag.
0: Het is 4:30. Een mooi moment om heel even de boel te laten. Heel even gas terug te nemen. En wat zen te worden. Een korte pauze met een kort spelletje. Doen we elke maandag tot en met donderdag. Rond dit tijdstip spelen we Korenslag. De bedoeling is eigenlijk heel simpel. De bedoeling is om te herkennen wat het koor zingt. Het origineel daarvan hoor je zo meteen op Kink. Maar kun jij dan al raden wat het is? Titel en artiest, die heb ik van je nodig. Een goed antwoord levert je punten op in het Korenslagklassement. Als je weet welk liedje hier gezongen wordt.

0: zingt.
1: Mooi, Dangerous. Mooi gearticuleerd. Weet je titel en artiest? Geef het door, stuur een berichtje via de Kink app. Een goed antwoord is dus punten in het korenslagklassement. En wat het goede antwoord is, hoor je over een minuutje of drie. Net als Stone, ook zometeen en Melissa Etheridge.
2: Kink. Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet, complete start. Drinkbare multi.

0: Vitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle dagen fiets 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
2: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer, trekgewicht 1500 kilogram, vanaf 41,250, 10 jaar garantie, 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Hallo, Mulder van Bandgarage Amstelveen. Bent u op zoek naar een moderne station? Gevonden. Bij ons, KGM. Geweldig stoere auto's. Kom bij ons langs.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
7: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
8: Boost yourself.
9: King.

de mannen van Stone, Money, Hope Ain't Gone, hoorde je. Afgelopen weekend stonden ze... Nou, op vrijdag stonden ze op Douwpop. Dat was op het laatste moment allemaal geregeld, want er was een andere artiest die moest afzeggen en toen werd Stone ingevlogen. Heel vervelend. Hè, optredens van Stone zijn altijd te gek. Dat was het ook afgelopen vrijdag. Ik stond zelf nog op een gegeven moment met de frontman op mijn handen. Die was aan het crowdsurfen, dus dat is altijd lekker. Hè? Zo'n onderrug van een bezweten frontman op je handen. Zo fijn. Een dag later stond de band in Hulst op Vestrock. En daar kwamen ze weer een King DJ tegen. Daar spraken ze namelijk met Jim Voorwald, de man van de avond. Je hoort hem vanavond weer. En daarin hoor je ook vanavond dat gesprek wat hij had met Stone. Dus dan hoor je alles over hoe het gaat met ze en of er misschien nog wat nieuwe muziek aankomt. Je hoort dus op King, Money, Hope Ain't Gone, Stone. Vanavond vanaf 7 uur kun je dat interview verwachten. En anders later uiteraard in de King-app of op king.nl. Zometeen Kasabian, naam Melissa Etheridge.

0: Radio.
1: No.
2: This is King.

0: de Shikari op Kink. Find out the hard way. Find out the hard way. Het is bijna 4 uur, zometeen het ANP-nieuws.
1: ANP spoiler alert.
0: Alle spoiler alerts door elkaar, maar wel een leuke geldbesparingstip zometeen. Als je veel in de auto zit rondom Utrecht, dan gaan ze namelijk aan de weg werken deze zomer. En dat levert sowieso files op. Maar misschien levert jou persoonlijk ook wel iets op. Hoe dat zit, dat wordt je zometeen uitgelegd. Daarna hoor je Eels. En ook Killing Joke.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Hé, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot. 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In Glanenbrug bij Enschede zijn bomen omgewaaid, daken van schuren afgeblazen en dakpannen losgeraakt, waarschijnlijk door een windhoos. Ook een basisschool werd getroffen, maar volgens de veiligheidsregio zijn alle kinderen veilig thuis. Voor zover bekend raakte niemand gewond. 2 minderjarige jongens zijn veroordeeld voor een vuurwerkbom in Purmerend. Door de ontploffing raakte een jongen van 16 zwaar gewond en hij is na 1,5 jaar nog steeds niet hersteld. De daders moeten hem €135.000 schadevergoeding betalen. Ze zijn zwak begaafd en krijgen verplichte begeleiding. In Brussel zijn betogers het parlement binnengedrongen. Ze zijn tegen een bezuiniging op onderwijs waarover vanmiddag wordt gestemd. Ze staken rookbommetjes af en het brandalarm ging af. De politie is ook binnen om de orde te herstellen. Buiten werden al een waterkanon en traangas ingezet. En een meisje op een middelbare school in Roosendaal is volgens de rechter terecht van school gestuurd om het gedrag van haar moeder, meldt Omroep Brabant. De moeder wilde dat ze hogere cijfers kreeg en bestookte de school met e-mails en haalde er allerlei instanties bij. Volgens de rechter is het beter dat het meisje naar een andere school gaat. Het weer dan van weer online. Er vallen soms pittige buien. Bij een stevige zuidwestenwind is het een graad of 17. Later vanmiddag vanuit het westen droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen vaker droog met vooral in het zuidoosten buien.
0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg met 520 kilometer file. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort heb je nu veruit de meeste vertraging. Namelijk 50 minuten tussen Muidenberg en Blaricum. Er staat 8 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden doe je via Almere over de A6 en de A27. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 6 kilometer en 35 minuten vertraging. Dan de A9 naar Alkmaar tussen het knooppunt Kooimeer en voor het knooppunt Kooimeer moet ik zeggen, staat 12 kilometer file. Je hebt 25 minuten extra nodig door de werkzaamheden daar. Dan de A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen is het oponthoud een half uur.
12: Kink Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
0: Zometeen hoor je Eels

0: Deals of Kink, Novocaine for the Soul. Zometeen hoor je ook My Chemical Romance. De nieuwe van de staat, dat is de Kink XL deze week. Die vind ik ook te gek. Eerst...
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: De datum is 4 juni. De dag die de geschiedenisboeken ingaat vanwege de autopsie van Timmy. Bultrug Timmy, je kent hem misschien nog wel. Die walvis die een poosje terug aanspoelde en waarvan experts toen zeiden: laat hem rustig sterven. Hij is te verzwakt en ja, dat is pijnlijk, maar zo is de natuur. En toen gingen multimiljonairs er alsnog bakken met geld tegenaan gooien. Lukte het hem wel om hem naar de zee terug te helpen, maar even later bleek dat je er nog zoveel geld aan kunt uitgeven. Het was gewoon beter geweest om te luisteren naar experts, want inderdaad, Timmy was verzwakt en overleed alsnog. Nou, die bultrug die is aangespoeld bij Denemarken. Daar ligt hij vandaag op de autopsietafel om te onderzoeken waar hij dan uiteindelijk aan is bezweken. Verder gaat het vandaag over Esther Ouwehand, de partijleider van de Partij voor de Dieren. Die stopt als fractievoorzitter van die partij, geeft het stokje over aan de nummer 2, Christine Teunissen. En het Nederlands elftal is vertrokken richting de Verenigde Staten voor het WK voetbal. Daar spelen ze nog een aantal oefenwedstrijden voordat het toernooi begint. En dat is nodig ook, want gisteren, ik weet niet of je die uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije gezien hebt. Ja, dat was niet best, hè? 1-0 verloren door een doelpunt in de 85e minuut. Dat belooft niet heel veel goeds voor het wereldkampioenschap. Experts geven ons al vrij weinig kans op de titel. Dus een puntje bij paaltje. Je hebt straks een ploeg multimiljonairs die alles doen voor een bepaalde uitkomst. Maar uiteindelijk blijken die experts dan toch gelijk te krijgen. Ik hoop dat bondscoach Ronald Koeman geen plannen heeft om naar Denemarken op vakantie te gaan.
1: Kink XL. Dit is de Kink XL.
0: Want dat kan niet goed aflopen. Zometeen My Chemical Romance. Eerst de belangrijkste track van deze week. De nieuwe van de staat. Ze zijn terug. Je hoort ze nu. The Fire op Kink.

je in de zwarte oogschaduw met zwarte nagellak en zoveel mogelijk zwarte kleding. My Chemical Romance, I'm Not Okay, I Promise. Dit is King, zometeen de Negus en Famous. Eerst Led Zeppelin, Whole Lotta Love. You know-

Famous Youngblood, dit is King. Op een buiige dag. Er zijn mensen die er blij van worden, hè, van zo'n buiige dag. Ik ben niet één van die mensen. Ik vind het niet heel vervelend, maar het is zo grauw en grijs dan meteen. En, nou, als je ook in datzelfde team zit als ik, dat je een beetje grijs en grauw gaat, dat je denkt, dan kun je vast wel wat extra positiviteit gebruiken. En ik heb zo'n leuk verhaal. Ja, ik word er al blij van als ik eraan denk. Hopelijk word jij daar net zo vrolijk van als ik. Ik vertel het je na Muse zometeen.

0: pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man.
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kink. Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
5: Ah, chips.
4: Maak

0: anders doet.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Half vijf. Kink. ANP Headlines.
4: Goedendag, ik ben Peter van Oudheusten. Harde wind heeft een ravage aangericht in de Twentse Glanenbrug. Bomen waaiden om en dakdelen en dakpannen vlogen rond. Waarschijnlijk was het een windhoos en de veiligheidsregio waarschuwt voor instabiele bomen en gebouwen. Het staakt het vuren in Libanon is onzeker. Israël en de Libanese regering sloten in Washington een akkoord. Maar Hezbollah zat daar niet bij. En zegt dat ze niet van plan zijn zich terug te trekken en de aanvallen te stoppen. Meldt een ingewijde. En het Nederlands elftal vertrekt elk moment vanaf Schiphol naar Amerika voor het WK. De spelers en staf zitten in een KLM-toestel met de toepasselijke naam Orange Blossom. Oranje vliegt naar New York voor de oefenwedstrijd maandag tegen Oezbekistan. Het weer dan van weer online. Er vallen soms pittige buien en het is een graad of 17. Vanuit het westen droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen vaker droog met vooral in het zuidoosten nog buien.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. Er staat al 680 kilometer file. Onder andere in de grensstreek door vakantieverkeer vanuit Duitsland. En voor de grens richting Duitsland staan er ook files door controles. In de oostelijke helft van het land komen er ook nog eens een keer stevige onweersbuien voor. Op de A9 richting Alkmaar leveren de werkzaamheden 20 minuten vertraging op tussen knooppunt Velsen en Akersloot. A12 naar Den Haag tussen Maarn en knooppunt Oude Rijn een half uur extra. De A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor de Van Brienoordbrug 3 kwartier vertraging. Staat 4 kilometer door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A27 van Almere naar Gorkum tussen Utrecht Noord en Noorderloos doe je er ook 3 kwartier langer over.

0: een fijn liedje blijft dit. De nieuwe muziek van Muse. Eind deze maand, dan komt het nieuwe album uit van die band. Cryogen hoorde je op Kink. Het is een beetje een buiige dag. Ik kan me voorstellen dat je wel wat positiviteit kan gebruiken. En dit verhaal, ik word daar zo blij van. Afgelopen week, mijn vriendin en ik, we hadden net avond gegeten. En we gingen met z'n tweeën even een stukje lopen. Even de spijsvertering een beetje op gang brengen. Even een klein rondje om het huis. En je moet weten, mijn vriendin Sanne, die heeft ADHD. Dat is soms heel vervelend, vooral voor haarzelf. Mocht je het zelf ook hebben, of mensen in je omgeving hebben met ADHD, dan weet je dat. Dat kan heel vervelend zijn, maar het is minstens net zo vaak een superkracht waarbij je de wereld op een schitterende manier kunt bekijken. En dat gebeurde. En dat, nou ja, dat kan je vandaag gebruiken. Wij waren dus een rondje lopen. We hadden het over dat haar ADHD-medicatie was uitgewerkt. En zij vond het bijzonder dat andere mensen, zoals ik, dat doorhebben op het moment dat het is uitgewerkt. Geloof me, dat heb je echt door. Maar zij vond dat bijzonder en zij zegt letterlijk, dit is wat ze zei. Ja, ik weet nooit zo goed wanneer mijn medicatie is uitgewerkt. Dus ik vind het altijd heel bijzonder als andere mensen dat... Hey, een stok! Dat was het. Dat is toch schitterend. En het wordt nog mooi, want ze was heel enthousiast over die stok. Dus ik heb dit verhaal ook aan collega's verteld hier. Dat gaf ik gisteravond toe aan de. En toen werd ze boos. Niet per se omdat ik dat verhaal verteld heb. Want dat vindt ze helemaal prima. Nee, ze werd boos, want ik was een stukje vergeten. Dus ik moest een audio-appje naar mijn collega's sturen. Dat is dit audio-appje.
1: Het was namelijk echt een hartstikke mooie stok. Daar gaat het even over. Het is niet, oh my god, ik vind de stok. Het was een supermooie stok.
0: Dat is een hele mooie stok, zoals ik al zei. Je ADHD, het kan zo'n heerlijke superkracht zijn. Zeker op zo'n buiige dag als vandaag. Kijk gewoon naar een stok. En dat geeft net even dat beetje positiviteit. En dan krijg je ook nog Vlogging Molly zometeen. Eerst Garbage op Kink. Dit is Push It.

nu heb ik wel een probleem. Nu heb ik zin in een heel groot feestje. En dat was het ook met Flogging Molly, Drunken Lullabies. Dit is Kink. Laten we eerst de eerste zo ook bijpakken.

0: eerste is op King Obligations.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert.
0: Het is een beetje chaos in Glanenburg vandaag. Als je daar zit, zorg ervoor dat je veilig blijft. En wat er gebeurd is en wat er aan de hand is, dat hoor je zo meteen in het ANP Nieuws. Daarna de Waterboys. En ook Evanescence.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen, zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek, waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf €39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Bent u nou geïnteresseerd in die KGM's? Wij hebben alle modellen als demo's. Kom bij ons langs. Kijk op bandgarage.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Windstoten hebben een spoor van vernieling aangericht in Glanenbrug, Overijssel. Bomen en schuttingen waaiden om en complete daken werden van gebouwen geblazen. Er zouden geen gewonden zijn. Waarschijnlijk was het een windhoos. Volgens de veiligheidsregio is het gevaar nog niet voorbij, omdat bomen en gebouwen nog instabiel kunnen zijn. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, is niet van plan om een andere koers te gaan varen. De persoon verandert, het gedachtegoed blijft hetzelfde, zegt ze tegen het ANP. Ook zij vindt het kabinet rechts en sluit samenwerking uit, net als Esther Ouwehand. Hezbollah in Libanon verwerpt het staakt-het-vuren met Israël. Het akkoord werd in Washington gesloten met de Libanese regering. Hezbollah zat daar niet bij en trekt zich er niks van aan. Afgesproken was dat Hezbollah geen aanvallen meer zou doen en zich terugtrekt. En de spelers en staf van het Nederlands elftal zijn op weg naar Amerika voor het WK. In het KLM-vliegtuig op Schiphol werden ze bij de ingang opgewacht door de piloten. Oranje gaat eerst naar New York voor de oefeninterland maandag tegen Oezbekistan. De zondag erna speelt Nederland in Dallas het WK-duel met Japan. Het weer dan van weer online. Er vallen soms pittige buien en het is een graad of 17. Vanuit het westen wordt het droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen is het vaker droog en vallen er vooral nog buien in het zuidoosten.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is druk op de weg met 850 kilometer file. Onder andere in de grensstreken in Gelderland door vakantieverkeer vanuit Duitsland. Ook in het westen en het zuiden van het land staan langere files. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort ben je 20 minuten extra kwijt tussen Muidenberg en Eemnes. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A2 vanuit Luik naar Eindhoven bij Maastricht. Tussen Gronsveld en Meersen 25 minuten vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. De rechterrijstrook is afgesloten. En op de A9 naar Alkmaar heb je een half uur extra nodig tussen Velsen en Akersloot. Dat komt door werkzaamheden.
9: Ah, tuurlijk. Weer een typische donderdagavondspits.
10: Hey, pst. Die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
11: Er is iemand die zich iets herinnert wat jij gezegd hebt, terwijl je dat zelf allang weer vergeten bent.
10: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
11: Somebody know you the Waterboys. Eerst Evanescence en Going Under.

zal niet over vanavond gaan, dit liedje. All of the Moon. The Waterboys, dit is King. Zometeen Pulp. Eerst The Haunted Youth. Even kijken of ze opnemen.

0: van Pulp. Even.
1: Ja, hallo, Front Bali. Kun je de volgende cliënt alvast naar de spreekkamer sturen? Dankjewel.
2: Kink. Traumaverwerking.
1: Zetten we de deuren van de praktijk namelijk vast wagenwijd voor je open. Want deze week gaan we nog één keer een muzikaal trauma verwerken. Een vervelend verschijnsel wat op komt zetten als je een concert mist. Of zoals medekinker Corine bij With Temptation half mist.
3: Ik zat boven en ik dacht ineens, ik val gewoon weg.
1: Maar je viel gewoon in slaap of viel je flauw?
3: Nee, echt in slaap.
1: In slaap vallen tijdens een optreden. Vervelend op dat moment zelf. Nog vervelender als je een poos later gaat nadenken en beseft wat je daardoor gemist hebt. En hoe het ook gebeurt, concerten missen is nooit leuk, maar er is troost hier op het spreekuur. Corine heeft gisteren haar dosis With Temptation, want dat was het concert waar ze in slaap viel, alsnog gekregen. En zoiets kan ik voor jou ook betekenen. Daar hoef je maar één ding voor te doen. Namelijk laten weten via de Kink-app welk concert jij gemist hebt. Geef het door. Dan stuurt de frontdesk je vanzelf door naar het spreekuur. En dan gaan we jouw muzikale trauma verwerken. Ook de Killers hoor je zometeen. Eerst Royal Blood en Typhoons.

0: Alice op Kink. Are we dancers? Human. Are we human? Ben je bekend? Are we dancers? Met de pech-geluk-pech-sandwich. Ja, dat is de ergste vorm van pech. Ik zal een voorbeeld geven. Je laat een glas water vallen. Daar heb je pech, hè? Maar dat glas, dat blijft heel. Dat is dan geluk. Alleen in je paniek omdat het glas valt, tik je een vaas om die dan in 1000 stukjes op de grond valt. Dat is pech, geluk, pech, sandwich. Medekinker Ilse, die kent hem sowieso. Sterker nog, die had een hele bizarre variant. Je hoort er zo meteen, net als Arctic Monkeys. En ook Placebo.
1: Morgen zetten wij Kink weer vol open voor het mooiste stukje muziek dat er is. De gitaarriff. De 100 beste gitaarriffs ooit. Samengesteld door jou. Morgen de hele dag op Kink. De Kink Gitaarriff Top 100. Kink.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
3: Jeetje, weer zo'n aanbieding die een voetstuk verdient. Nu bij Kruidvat alle Dr. Scholl's voetverzorging 33% korting. Verwen jezelf en maak

0: kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
1: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
2: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
1: Ja, voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Half zes. Kink. ANP Headlines.
9: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Niet alleen Glaan en Brug heeft te maken met stormschade. Er zijn meer ongelukken en schade door de harde wind. In Leidschendam kwam een vrouw onder een boom terecht. En in Apeldoorn sloeg de bliksem in een flatgebouw en zitten mensen zonder stroom. 5 mensen zijn opgepakt omdat ze zorggeld zouden hebben weggesluist en witgewassen. Er werd voor 5 miljoen gefraudeerd. Bij de verdachten werden dure auto's in beslag genomen en andere luxe spullen. En op de luchthaven van Frankfurt zijn enkele mensen gewond geraakt toen een vliegtuig van Lufthansa door zijn voorwiel zakte. Het zijn medewerkers, want er zaten geen passagiers in het toestel. Dat stond geparkeerd bij een gate. Het weer dan, van weer online. Vanuit het westen wordt het droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen is het vaker droog en vallen er vooral nog buien in het zuidoosten. Het wordt dan opnieuw rond 17 graden.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een drukke spits met 860 kilometer file op dit moment. Verspreid over het land staan veel lange files. In het oosten moet je nog rekening houden met stevige onweersbuien die overtrekken. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je 3 kwartier vertraging tussen Bokstel en Waardenburg. De A9 naar Alkmaar leveren de werkzaamheden tussen de knooppunten Vels en Kooimeer je 55 minuten vertraging op. En op de A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden is het oponthoud 3 kwartier.
11: Kink.

0: Season Opening Night. Dit is Kink.
1: Kink. Kink. Traumaverwerking.
0: En daar weten we dat concerten missen nooit leuk is. Zeker niet als je dan ineens weer valse hoop krijgt en dan toch weer niet. En nou ja, we moeten ermee induiken. Stel jezelf eerst eventjes voor. Wie ben je?
2: Hoi, ik ben Ilse.
3: Hallo Ilse.
0: Er heerst bij jou een vloek op de Guano Apes.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Wow. Ik was een jaar of 16 en toen hadden we concertkaartjes gekocht. Ik en een beste vriend. Uh-huh. Voor de 013 volgens mij in Tilburg. En toen is dat geannuleerd vanwege stemproblemen van een zangeres.
0: Ja.
2: En de vervangende datum was midden in mijn uitwisselingsweek in Italië.
0: Oh shit, dus jij hoort die vervangende datum en je denkt, dan ben ik niet eens in Nederland.
2: Ja, dus toen is mijn beste vriend met mijn andere beste vriendin gegaan. Dus op je 16e word je daar best jaloers van.
0: Dat klinkt heel dramatisch, hè?
2: Ja, dus maar midden in Italië werd ik gebeld, was het concert weer geannuleerd.
0: Oh, nou, dat is dan weer een geluk bij een ongeluk.
2: Ja, dat was stiekem niet zo erg. En toen de vervangende datum uiteindelijk weer dus verzet. Maar die is ook niet doorgegaan. Maar geen idee wat daar de reden van is geweest. Uiteindelijk heb ik ze nog nooit gezien.
0: Dus je hebt drie data gehad dat jij in je agenda kon schrijven?
2: Ik heb drie data gehad, ja. Maar nooit meer gezien. Andere leuke concerten gezien, maar deze niet meer. Ja, en ze staan wel eens ooit nog geprogrammeerd. En dan denk ik iedere keer weer, oh ja, ik had er toen eigenlijk bij moeten zijn.
0: Maar jij durft gewoon geen kaarten meer te kopen?
2: Durf niet meer.
0: Dat snap ik heel goed. Laten we een stukje van die angst bij jou wegnemen. Een stukje Guano Apes daar terugplaatsen, want ik ga ze voor je draaien.
2: Ja. Leuk, daar hou ik van.
1: Kink. Traumaverwerking.

kansen die ze had kunnen zien. En toen ging het toch niet door, toen ging het toch wel door, toen ging het toch niet door. En uiteindelijk heeft ze het niet gezien. Big in Japan hoorde je op Kink. Heb jij ook ooit een concert gemist? Geef het door via de Kink-app. Dan helpen we je met heel veel plezier. Zometeen Honey, I'm Home. Eerst een goede suggestie misschien nog wel voor de gitaarriff top 100 morgen. Dan neemt Erik Cortonje mee door de 100 beste gitaarriffs ooit gemaakt. Wil je daar nog invloed op uitoefenen? Check dan snel de Kink-app of kink.nl. Maar je moet dan wel echt snel zijn. The Black Keys hoor je nu. Gold on the Ceiling.

Zij zijn inmiddels in Engeland aangekomen. Daar staan ze op het South by Southwest Festival. Honey, I'm Home. Zij gaan echt naar plekken toe. Dat gaat echt te gek met die band. Hyperspace Mountain hoorde je op Kink. En het is Lenny Kravitz. It Ain't Over Till It's Over.

0: Ain't over till it's over. Het is 5 voor 6. Zometeen Jim Voorwald. Jim, ik moet even een belofte inlossen.
1: Oh. Oh ja, dat is waar ook. Woo! Dit is een...
2: Jim Voorwald!
1: Je bent nu aan het luisteren naar een liggende ovatie.
2: Ik kan dit ook liggend doen.
1: Ja, nee, dat was toch ook de bedoeling?
2: Ja,
1: dat je liggend ging doen?
2: Ik gewoon mijn programma voortaan. Dat is best oké te doen.
1: Je programma liggend doen. God, je bent al zo lui.
2: Ik kom alleen niet bij de knopjes.
1: Ja, dat is... Nou ja. Ja.
0: Oude man staat op. Hey Jim.
1: Valt toch mee?
0: Ja, ik had gisteren beloofd jou een liggende ovatie te geven.
1: Een liggende ovatie. Maar ik was het alweer vergeten, dus moet je nagaan.
0: Ik had het opgeschreven. Nee, een staande ovatie van jij niet genoeg omdat ik te vaak sta. Dus bij deze. Mm, niet tevreden?
1: Nee, ja, nee, zeker. Ja, nee. Krijg van mij.
0: Kingster.
1: Wat vinkje.
0: Een vinkje. Een vinkje. Afgevinkt en door.
1: Ja.
0: Jim, ik heb een moeilijke Kingster voor je, dat wel.
1: Oh.
0: Want je hoorde net Lenny Griffiths, It Ain't Over Till It's Over. De vraag is, welk liedje is ouder? Mm-hmm. Dat is het spelletje waar wij spelen. Is dat die track die je net hoorde? Of het liedje waar jij zo meteen mee begint?
3: Kingster, welke track is ouder?
0: En wat ik zeg, hij is moeilijk.
1: Ja, en als je dat zegt, dan ga ik heel erg twijfelen, inderdaad.
0: Wat zou je eerste instinct zijn?
1: Mijn eerste instinct is dat Ozzy Osbourne letterlijk ouder is. maar die plaat klinkt ook net wat ouder, vind ik.
0: Ja,
1: maar
0: zou ik toch gaan twijfelen.
1: Ja, dat dacht ik al, ja. Daar was ik al bang voor. No More Tears of In It Over Till It's Over. Ze komen zeker allebei uit hetzelfde jaar of zo.
0: Absoluut. Drie maanden scheelt het.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Oh. Ja, ik heb geen idee. Doe alsnog Ozzy maar.
0: Nee, dat is dan niet goed.
1: Oh, hè, wat jammer.
0: Het is, Lenny Kravitz is van 3 juni 1991. Mm-hmm. En Ozzy Osbourne van 16 september 1991.
1: Hebben we het dan over single release of album release?
0: Ja, zo diep ben ik nou ook weer niet te boeken.
1: Ja, hallo. Nee, dit is gewoon aan Google vragen hoe of wat.
0: Nee, het album van Lenny Kravitz kwam ook al eerder uit.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, nee, hij is sowieso ouder.
1: Hey, jammer. En nu?
0: En nu hebben we dat ook weer geleerd.
1: Okay.
0: En weet ik dat ik nooit meer een liggende ovatie hoef te geven. Want als je dit soort dingen fout gaat doen, Jim, voor wat, dan verdien jij dat niet.
1: Okay.
0: Veel plezier bij Jim zometeen. Ik spreek je maandag weer.
4: Plopperdeplopperdeplop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
5: Kink. 18 plus, speelbewust.
6: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust. Let's
12: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
13: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. AH Greenfields en AH Terra burgers 2 stuks, 1+1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van
12: Albert Heijn. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
14: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
15: Sorry, maar het is WK!
16: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
17: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
19: Klopt, minstens 2 dagen per week.
18: En jij?
19: Ik meestal maar 1 keer per maand.
18: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
19: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
18: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroo.nl.
3: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Op allerlei plekken heeft de harde wind voor ongelukken en schade gezorgd. In Glanenbrug bij Enschede was het waarschijnlijk een windhoos. Het lijkt al een oorlogsgebied, zeggen bewoners. In Leidschendam viel een boom op een vrouw. Ze moest naar het ziekenhuis. In Apeldoorn en Lieshout sloeg de bliksem in. Voor een grote fraude met zorggeld zijn vorige maand 5 mensen opgepakt. De fraude was al jaren aan de gang. De verdachten kregen de zorgmiljoenen via 4 stichtingen en gaven het waarschijnlijk uit aan een luxe leven. Er zijn onder andere dure auto's in beslag genomen. Op het vliegveld van Frankfurt is een Lufthansa-toestel door zijn voorwiel gezakt. Enkele mensen raakten gewond. Het zijn medewerkers, want er zaten geen passagiers in. Het toestel, een spiksplinternieuwe Boeing 787 Dreamliner, stond bij een gate. Het is nog onduidelijk waardoor het neuswiel het begaf. En van het Nederlands elftal is vanmiddag op Schiphol voor vertrek naar het WK in Amerika nog een groepsfoto gemaakt. Daar staan ook Denzel Dumfries en Jurriën Timber bij. Ze ontbraken gisteren nog in de verloren wedstrijd tegen Algerije. Het KLM-toestel vertrok rond 4:30. Aan het begin van de nacht komt Oranje aan in New York. Het weer dan van weer online. Vanuit het westen wordt het droger en vanavond valt alleen in het noorden nog een bui. Morgen is het vaker droog en vallen er vooral nog buien in het zuidoosten. Het wordt dan opnieuw een graad of 17.
3: Kink. Alternative Rock Radio. Jim Voorwal.
21: Deze donderdagavond beginnen we met een turbo boost. Want de Kink Spitsrook gaat zo meteen weer open. Van welke plaat krijg jij extra energie of positieve vibes? Laat deze achter via de Kink app. Hoor je hem zo meteen naar Ozzy Osbourne. No more tears, Sharon.
3: Kink. Kink.
22: Yes. Yes. Yes. We hebben Jimmy weer achter de knoppen.

0: Het zal maar tegen je gezegd worden. Every day I love you less and less. Je hoorde de Kaiser Chiefs zojuist hier in de avondshow.
1: Kink Spitstrook.
0: En we mogen weer. We mogen

0: is er ook. Hallo Esther. Esther die stuurt via de Kink-app. Hoi Jim, kan je voor mij de nieuwe single van Nothing But Thieves draaien? Groetjes. Nou, nogmaals, groetjes terug. En ja, die nieuwe van Nothing But Thieves, die kan ik zeker draaien. Doe ik ook met alle liefde voor je. Evolution is dit.
1: Kink Spitstrook.

Zou misschien ook wel een goeie zijn om daar een jingle van te maken. Bind je moeder vast, want je luistert naar Kink. Tie Your Mother Down van Queen hoorde je zojuist. Hallo, welkom bij de avondshow. Wat ontzettend fijn dat je deze donderdagavond kiest voor jouw Alternative Rock Radio. En dat meen ik oprecht, dat vind ik echt te gek dat je erbij bent. En het is ook goed dat als je van gitaar houdt, dat je er vanavond bij bent. Want niet te missen! Vanavond ben jij een van de eerste, misschien wel de allereerste, die de nieuwe single van Wodan Boys hoort. Hoho. Ja joh, die Haagse gasten die kunnen wel een feestje geven. Dat bewijzen ze zeg maar ook deze periode weer met allerlei echte gekke clubshows waar moshpits geen uitzondering, maar de regel zijn. En de echt liefdevolle, gezellige moshpits ook. Zo ontzettend goed zijn die gasten bezig. We wisten eigenlijk al dat ze al in de studio aan het quote klooien, unquote, waren. En dat heeft dus al het een en ander opgeleverd. Een nieuwe single dus. Morgen dan verschijnt hij pas, maar om 7:50, dan hoor je hem dus als een van de allereerste. De Daily Drop, een primeur vanavond. De nieuwe single van The Wodan Boys. En ik zal het gewoon nog een keer zeggen, dat mag je echt niet missen. Afgelopen weekend was ook het Vestrock Festival. Daar heb ik een aantal bands mogen spreken. Echt helemaal te gek. Magazines heb ik onder andere al meegesproken. Bleach 93 en ook Stone. En dat werd een heel jolig gesprek werd dat in ieder geval. Ook niet te missen als je bijvoorbeeld wil weten wat voor moshpit verhalen. Daar dan weer allemaal, of crowdsurf verhalen moet ik zeggen. Ja,

0: toch even lachen, want dit is de original prankster. Die afspring hoorde je zojuist hier op Kink Alternative Rock Radio. Met zometeen Corner Shop met een sneufje Fatboy Slim of Norman Cook. En ook Rammstein zometeen.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Kink.
9: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
9: King. Dit is het station van Queens of the Stone Age.

en Norman Cook, beter bekend als Fatboy Slim, hoorde je zojuist hier in de avondshow van Kink. Met zometeen onder andere Iggy Pop, The Passenger. Oh ja, Brimful of Asher hoorde je trouwens. Brimful of Asher aan de 45. Leuk. Wat dacht je van 595? Hier is Violet Girl op Kink.

was voor mij wel een hoogtepuntje hoor. Vorig jaar Iggy Pop op Down the Rabbit Hole. Je zag echt verschillende generaties met elkaar dansen en met elkaar genieten van muziek dat ogenschijnlijk tijdloos is. En wat ook gewoon tijdloos is, dat kunnen we wel gewoon zeggen. Heerlijk man. The Passenger hier op Kink Alternative Rock Radio. Iets wat wellicht ook tijdloos misschien nog wel gaat worden, maar we nu nog als nieuw kunnen bestempelen, is The Pretty Reckless. When I Wake Up, moderne grunge, zometeen naar System of a Down. Dit is Lonely.

0: De nieuwe single van The Pretty Reckless, When I Wake Up. Zeg maar een rockversie van een hangoverfilm, maar dan verpakt in een liedje. En ik vind het echt helemaal heerlijk. Welkom bij Kink, zometeen hier. Onder andere de nieuwe single van Isaac Rue. Mocht je die zanger nog niet kennen, zijn zanger uit Vlaanderen... heeft in het verleden al echt prachtige muziek gemaakt. Muziek waar je heel erg stil van wordt. Muziek die je helemaal... laat opzweven en je het gewoon meevoert in een soort van droomachtige setting. Dat sfeervolle zit er nog steeds in, maar dan nu met een tikje meer energie. Zometeen de nieuwe Isaac Rue en ook de Red Hot Chili Peppers.
1: Kink. Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo tweede halve prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie... die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De hardloper die zondag niet goed werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. Dat bevestigt de Utrechtse universiteit waar hij studeerde. Hij was 23 en zakte in Houten door de hitte in elkaar en werd nog gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht waar hij eergisteren is overleden. In het Overijsselse Glanenbrug is misschien asbest vrijgekomen. Er was waarschijnlijk een windhoos waardoor complete dakdelen van gebouwen zijn geblazen. Daarin zit asbest en gebieden waar het is neergekomen zijn afgezet. Er wordt gekeken of bewoners ergens anders moeten worden opgevangen. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt op om de ophef rond oud-directeur Pols. Die had destijds wel verteld dat hij vroeger in een extreemrechtse club zat. Maar de toezichthouders deden daar verder niks mee. Toen het deze week naar buiten kwam, werd Pols meteen ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. En Nederland sluit zich aan bij EU-landen die Russische toeristen willen weren. Zweden stelde het voor en zei dat het absurd is als Russen visa krijgen voor luxe winkelweekenden, terwijl Oekraïners sterven op het slagveld. Nederland geeft toe dat dat een verkeerd signaal is. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten en dan vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden.

zou je het kunnen noemen. En ben heel erg benieuwd wat er verder nog gaat komen op wat waarschijnlijk een album gaat worden met meer van dit soort tracks. Nou ja, ik ben enthousiast. Hallo, welkom bij de avondshow. Ik ben Jim. Fijn dat je erbij bent bij de gezelligste hangplek op de Nederlandse radio. Vanavond, dan bepaal jij onder andere de winnaar van de laatste categorie in de Kink Icon Essentials van Church.

om de essentials van die band. En je mag het absoluut niet missen. Zowel de Kink Icon Essentials niet, als de Daily Drop van vandaag. Jij bent een van de eerste die de nieuwe single van de Wodan Boys hoort. Oh wel, nou ja, wel echt een van de eerste. In ieder geval de studioversie, zoals we dat dan maar noemen. Want nou ja, de band heeft het nummer al een paar keer gespeeld. Dus als je bij een van de clubshows bent geweest onlangs, heb je het waarschijnlijk al voorbij horen komen. Of nou, waarschijnlijk, dan heb je het voorbij horen komen. Of je kwam veel te laat binnen, dat kan ook. Maar dat even terzijde. Dus dat mag je absoluut niet missen. En zometeen een gesprek met Stone. Ze waren afgelopen weekend op zowel Douwpop als Vestrock. Hoe is het leven nu na dat tweede fantastische album Autonomy? En kijken ze stiekem al een beetje naar de toekomst of niet? Zometeen Stone hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink met nu Limp Bizkit.

Kink met Limp Bizkit en Nookie. Afgelopen week heb je al gesprekken gehoord met magazines en met Bleachstein 3 uiteraard, want die waren onder andere aanwezig op Vestrock. En ze waren niet de enige.

0: Als je van gitaren houdt, dan voel je je thuis bij Kink. Je hoort de Madness en Our House. Over een paar minuten onder andere de Kooks en Lit.
1: Kink. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
4: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Ja, voordat ik hier manager...

en oelala. Welkom zeg bij de avondshow van Kink. Ik ben Jim en ik heb de eer om zometeen aan jou als een van de eerste een nieuwe single te laten horen. Een nieuwe single van een Nederlandse band. Ze luisteren naar de naam...

Het zijn de Haagse legends van de Vodan Boys. Eerder dit jaar kwamen ze al met een cover. Don't Be Silly van Golden Earring. Daar heeft Barry Hay en Rinus, beide van Golden Earring, hebben er ook aan meegewerkt. Het was echt een passing of the torch moment. Als het gaat om een beetje de gitaarambassadeur van Den Haag zijn. En Vodan Boys die zetten die lijn door. Morgen dan verschijnt er een nieuwe single. Maar zometeen ben jij een van de eerste die de studioversie daarvan althans hoort. Want ze spelen hem al een tijdje ook op een clubtour. Dus als je onlangs nog naar de Vodan Boys bent geweest en je hebt op de een of andere manier die plaat gemist. Foei. Maar zometeen hoor je hem dus. Als een van de allereerste. De nieuwe single van de Vodan Boys. Naar Kings of Leon, dit is Temple op jouw alternative rock radio.

Dit is Kink met Kings of Leon en Temple, hoorde je. Daily Drop. En dan nu voor het allereerst te horen. Nieuw werk van de Vodan Boys. Vorig jaar kwamen ze met het debuutalbum Godspeed A Go Go. Aan het begin van dit jaar kwamen ze met Don't Be Silly, samen met Barry Hay en Rinus van Golden Earring. Die gasten zijn er ontzettend goed bezig. En nou, er is dus nieuw geluid, althans. Dat nieuwe geluid dat komt morgen officieel uit. Maar jij bent groot gitaarliefhebber, je luistert naar Kink. En daarom hoor je het hier als allereerste de nieuwe single van de Vodan Boys dus. Oh, ho, ho. Ja, ik zal heel eerlijk zeggen, toen ik dit voor het eerst hoorde afgelopen week... Toen werd het er afgespeeld op de speakers door Michiel Veenstra. En die zei, Jim, welke band denk jij dat dit is? En ik moest echt heel erg gissen, want ik zat echt met mijn hoofd in Groot-Brittannië. Dus dit moet wel van een Britse band zijn. Zijn die, nee, het is heel erg... Het zijn de Vodan Boys.

Soms dan veranderen relaties, dan veranderen vriendschappen. Dat kan soms onverwacht zijn. Dat doet dan even pijn, maar het is ook niet heel erg. En het is uiteindelijk wat het is. Voor het eerst horen op de radio de nieuwe single van de Wodan Boys. Dit is Blind.

0: wat pompen met die subwoofer.
1: Supergrass en Pumping on Your Stereo op Kink Alternative Rock Radio. Daarvoor ook nog Pink Floyd en de gloedje nieuwe single van de Wodan Boys. Al wel gloedje nieuw, kan je dat eigenlijk zeggen? Het is nog niet eens uit. Zo nieuw is het. Morgen dan verschijnt de nieuwe single Blindsided.

0: Daily Drop.
1: Daily Drop feedback.
2: Ach ja, ik ben zo ontzettend dol op dit nieuwe geluid van de Wodan Boys. Blindside, het komt morgen dus uit, maar je hoorde hem dus zojuist al als allereerste hier op Kink. Want Kink en de Wodan Boys, dat is als pindakaas, een boterham met pindakaas. Ja, ik bedoel, een boterham is ook maar zo saai als er niet even wat Wodan pindakaas overheen gesmeerd wordt. Goed, Blindsided, zo heet de nieuwe single. Dus ja, ik vind het dus helemaal te gek. Maar wat vind jij ervan? Dat is nog belangrijker zelfs. Want als jij het helemaal niks vindt, heeft het geen zin om het nog een keer te draaien. Maar dat zit wel goed, merk ik in de Kink app. Vincent die zegt, het is een beetje Den Haag meets Oasis.

Helemaal te gek. Walter die zegt, een mooi nieuw nummer van Wodan Boys. Klinkt inderdaad een beetje Brits. Ja, nou, er is helemaal niks mis mee wat mij betreft. De nieuwe single van Wodan Boys, Blind Silent heet hij dus. Morgen verschijnt hij. Zal ik hem vanavond gewoon nog een keertje draaien? Ja, komt goed.

0: De fantastische nieuwe single van The Last Dinner Party hoorde je zojuist, Big Dog, hier op Kink. Met over een paar minuten onder andere muziek van Björk en Nirvana. En jij bepaalt welke track de laatste categorie wint in de Kink Icon Essentials van Churches.
1: Kink. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
12: 8:00. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De politiek is bezig met de details van het vuurwerkverbod met Oud en Nieuw. Er staat in dat verenigingen wel vuurwerk mogen afsteken. En dat wordt nu aangescherpt. Het moeten verenigingen zijn die een band hebben met één bepaalde gemeente. Anders zouden landelijke verenigingen op allerlei plaatsen kunnen gaan knallen. En dat is niet de bedoeling. Nederland wil nog dit jaar samen met Duitsland en 3 andere Europese landen een terugkeercentrum openen buiten de EU. In welk land wil minister Van der Brink niet zeggen. Andere landen hebben dit al eerder geprobeerd. Italië bijvoorbeeld zet er een opvang op in Albanië, maar dat was geen succes. De toezichthouders van Milieudefensie hopen dat de rust terugkeert nu ze collectief zijn opgestapt om de ophef rond oud-directeur Pols. Pols zelf vertelde eerlijk over zijn extreemrechtse verleden, maar dat brachten ze niet naar buiten. Achteraf vinden ze dat dat niet in het belang van Milieudefensie was. En de Utrechtse studentenvereniging Veritas houdt 5 dagen van rouw vanwege het overlijden van een van hun leden, een student van 23. Hij werd zondag tijdens de marathon van Utrecht niet goed door de hitte en zakt in elkaar. Dat gebeurde in Houten, waar hij nog is gereanimeerd. Eergisteren is hij in het ziekenhuis overleden. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten en dan vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden.
11: Kink.

0: avondshow van Kink met Björk. Human Behavior hoorde je zojuist hier op Kink, dus dat zei ik net. Hallo, ik ben Jim en ik heb jouw hulp nodig met het bepalen van een ontzettend belangrijk iets.
1: Kink Icon Essentials. Churches.
0: Vanavond is namelijk de laatste categorie in de Kink Icon Essentials van Churches. Zeg maar gerust de crème de la crème van deze band. De meest essentiële tracks die ze ooit hebben gemaakt. Het belangrijkste werk van deze band. Ik help je daar een handje bij. Elke avond geef ik jou namelijk een categorie aan jou en de medekinkers om die via de Kink App in te vullen. Nou, we zitten al op de donderdag, dus dat betekent dat er al 3 categorieën zijn ingevuld dus voor Churches. En ik moet zeggen, tot nu toe hebben we een mooie playlist samen opgebouwd. Of nou ja, we, jij en de medekinkers dus nogmaals. Maandag begon de zoektocht naar het beste van deze Schotse band. Toen met de categorie de beste meezinger en daar kwam deze track uit.

Met de beste teksten ging naar Gun. Nou, dat betekent dat er nog maar één categorie te gaan is. En dat is simpelweg de beste track ooit. Als je alles even weghaalt, maakt niet uit hoe goed de teksten zijn. Dat maakt niet uit hoe hard je het kan meezingen. Dat maakt ook niet uit of het wel of niet ondergewaardeerd is. Wat is simpelweg het beste wat Churches ooit gemaakt heeft? Als je Churches als artiest neemt, wat is dan de plaat die alles samenvat in die paar minuten? Heb je er al eentje in je hoofd? Stuur hem door via de Kink app, hoor je het zometeen in de Kink Icon Essentials. Het beste van het beste van het beste van het beste van Churches dus. Gisteren was deze band hier in de Kink Live Bunker.

0: precies. Monkey Gone to Heaven. Op jouw Alternative Rock Radio.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze hele week ben ik samen met jou en de andere medekinkers op zoek gegaan naar de crème de la crème. De belangrijkste, de essentiële tracks van het Schotse trio Churches. Elke avond krijg je van mij een categorie. En ik moet zeggen, die hebben jij en de medekinkers tot nu toe echt prachtig ingevuld. Eigenlijk de hele, laat ik het zo zeggen, ook de laatste is goed ingevuld hoor. Ik bedoel, wie ben ik om daar een andere mening over te hebben. Maar ik vind het een mooie lijstje geworden in ieder geval. De beste meezinger, The Mother We Share is dat geworden. Het meest ondergewaardeerde nummer, de videogame soundtrack, letterlijk Death Stranding. En een nummer met de beste, dan wel de mooiste teksten, Gun. Och, wat een goede track is dat ook. Maar ja, wat is dan simpelweg de beste track ooit van Churches? De laatste categorie in deze Kink Icon Essentials. Dirk-Jan die stuurt via de Kink-app. Ik probeer het gewoon nog een keertje. Asking for a Friend. Volgens mij stemde je daar ook al op voor de beste meezing afgelopen maandag, Dirk-Jan. Goed geprobeerd. Goeie track ook trouwens hoor. Echt, ik wil dat niet zeggen. Oh, nee, echt ontzettend goede track. Maar voor de rest is de medekinker wel eensgezind over wat nou echt het allerbeste is van Churches. Het is een samenwerking. Het is Churches samen met de frontman van The Cure. Dus je weet al welke het is. Volgens mij, als het gaat om Churches, staat deze ook elk jaar bovenaan in de Kink 1500. Als het dan gaat om de discografie van Churches. Dus is het ook niet gek dat dit de beste track ooit geworden is. Dit is How Not to Drown.
1: Kink Icon Essentials.

0: Obvious, de nieuwe single Give Me My High. Zo, nou, wat een energie zit erin, zeg. Ik ben wel high. Althans, hoog gesprongen, dat vooral. Zojuist hier in de studio van Kink. Zometeen hier in de avondshow meer nieuwe muziek. Onder andere nieuw werk van U2. En ook Muse komt eraan.
1: Kink.
2: Morgen zitten wij Kink weer vol open voor het mooiste stukje muziek dat er is. De gitaarriff. De 100 beste gitaarriffs ooit. Samengesteld door jou. Morgen de hele dag op Kink. De Kink gitaarriff top 100. Kink.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Attentie, attentie, alle dames opgelet.
5: Nu bij Kruidvat, alle merken dameshygiëne 2+1 gratis. Dus hup in de benen naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: 10 tenders, alsjeblieft.
8: Ja, dat is dan 8 euro.
7: Hè? 8? Oké.
9: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
10: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1+1 gratis. Alle Alpro gekoeld, 1+1 gratis. En alle John West tonijn single packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Kink. Dit is het station van Manic Street Preachers.

Obituary hier op Kink, Alternative Rock Radio. Eerder vanavond was de primeur, op de radio althans, voor Blindsided, de nieuwe single van Wodan Boys, die morgen pas uitkomt. Mocht je dat nou net gemist hebben, of je hebt zoiets van nog een keer, nog een keer, nog een keer, nog een keer. Zometeen draai ik hem gewoon nog een keer, omdat het kan. Naar Buffalo Tom, dit is I'm Allowed. En dat is dan ook zo als het gaat om die Wodan Boys.

Welkom in de avondshow van Kink. Eerder vanavond, een uurtje geleden ongeveer, heb je hem ook kunnen horen voor het allereerst op de Nederlandse radio. De nieuwe single van Wodan Boys. Morgen dan komt hij officieel pas uit. Maar goed, Wodan Boys en Kink, we kunnen toch wel stellen, we kunnen sowieso wel met elkaar. Zonder elkaar, dat is wordt wel een lastige iets. Het is een track dat gaat over vriendschappen, dan wel relaties die onverwachts kapot gaan. Dat doet dan even pijn, maar je moet doorgaan. De nieuwe van Wodan Boys. Morgen komt hij dus pas uit. Nu hoor je hem alvast. Misschien wel nog een keer als je een uur geleden er ook bij was. Dit is Blindsided, de nieuwe van de Wodan Boys.

Dark Days Are Over van Florence and the Machine. Ja, dat vast wel meegekregen. Afgelopen weekend waren zowel Douwpop als Vestrock. Ik was dan zelf een dagje op Vestrock. En ik heb daar, naast dat ik daar hele toffe bands heb mogen zien, heb ik ook een paar toffe bands mogen spreken. Waaronder Magazines en Stone heb je eerder vanavond ook al kunnen horen. Ook deze gasten heb ik kunnen spreken daar. De heren van Kink, Future Icon, Bleach 93. Alle gesprekken trouwens, allemaal terug te luisteren via de Kink-app en kink.nl. Als je bijvoorbeeld benieuwd bent naar hoe Bleach zich voelt over het releasen van hun eerste EP en wanneer ze van plan zijn om het eerste album uit te brengen. Oh, nu al zin in. Hype, hype, hype, hype, hype, hype, hype. En waarom ben ik hyped? Nou ja, omdat Bleach 93 dit soort platen

0: De nieuwe single van King Future Icons, Bleach 93, Underrated. Wat een fantastische band is dit. Ik heb ze dan live gezien op Vestrock. En ja, toen was ik helemaal ervan overtuigd van dit gaat zo'n ontzettend belangrijke, grote band worden. Althans, belangrijk vind ik ze persoonlijk al. Groots vind ik ze zelf ook al, maar... ja, ze zijn nog underrated wat dat betreft, dus komt helemaal goed. Hey, het is 9 uur geweest. Dat betekent dat deze editie van de avondshow erop zit. Morgen dan ben ik er zoals elke vrijdag weer, maar dan niet op mijn vaste tijdstip. Want morgen dan hoor je de Gitaarriff Top 100 vanaf 9 uur 's ochtends met Erik Corton. Hij presenteert de gehele lijst met de fijnste riff die ooit op een gitaar gespeeld zijn. Dus ik zou me daarop verheugen. Ik mag de afterparty doen. Dat zal dan zijn vanaf, nou, het zal het zijn, een uur of 5:30. Ligt er eigenlijk aan wanneer Erik er klaar mee is met die 100 platen draaien. Met die 100 toffe, te gekke gitaarriffs draaien. Maar dan ben ik er dus om de afterparty te doen en het weekend met jou in te luiden. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Isabel Brinkman. Daar heb ik ontzettend veel zin in, want Isabel en ik, wij kunnen best wel met elkaar lachen. En hopelijk ook met jou erbij. Goed, tot morgen dus. Zometeen na het aanpenus van 9 uur meer fijne alternative rock. Onder andere nieuw werk van Foo Fighters. En ook David Bowie en The Wombats komen eraan. Heb een hele mooie avond. Toedeloe.
1: Kink. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma. De nummer 1 in verf. Dat zeg ik. Je hebt deals. En je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei. Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
2: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Bij het strand van Rokanje in Zuid-Holland is een kitesurfer om het leven gekomen. Hij werd door een windvlaag de duinen ingeblazen en kwam hard neer. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat hielp niet meer. Alleen Europese bedrijven mogen straks DigiD beheren. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten, schrijft Follow the Money. Eigenlijk zou het in Amerikaanse handen komen, maar daar werd een stokje voor gestoken. In 2028 wordt het beheer van DigiD opnieuw aanbesteed en dan worden partijen van buiten de EU uitgesloten. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer gaat doen tegen buitenlandse inmenging op social media. Pro zegt dat de beïnvloeding al lang bekend is bij de techbedrijven zelf, maar die zijn daar niet open over. Dat zou Nederland niet moeten pikken. En Alpe d'Huez heeft een recordbedrag opgeleverd, ruim €25 miljoen. Het was vandaag de 20e keer dat lopers en fietsers de Franse berg Alpe d'Huez maximaal 6 keer beklommen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het bedrag is nu al 5 miljoen meer dan vorig jaar en in oktober wordt het definitieve bedrag bekend. Het weer dan van Weer Online. Vanavond vallen vooral in het noorden en oosten nog enkele buien. Morgen alleen nog in het zuidoosten met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het dan 16 tot 18 graden.
8: Kink.
10: AB+. Kink. Kink.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Kink. Dit is het station van de 1975.

0: Snel de trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
0: Ook voordelig bij Trekpleister, 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuiniging op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op. Wij regelen de rest.
8: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In het Zuid-Hollandse Maassluis staan de gemeenteraad en de burgemeester lijnrecht tegenover elkaar over asielzoekers. Burgemeester Jack de Vries wil de spreidingswet uitvoeren en meer asielzoekers opvangen. Maar de coalitie van Leefbaar Maassluis en de VVD houdt vast aan 0 opvangplekken, bleek tijdens de raadsvergadering vanavond. President Zelensky wil snel met president Poetin praten over de vrede in Oekraïne. In een publieke brief pleit hij voor een volledig staakt het vuren tijdens die gesprekken. Volgens Zelensky zijn er genoeg landen die willen bemiddelen als Rusland er maar voor open staat. Hij stelt Poetin voor om een datum af te spreken. Nederland wil nog dit jaar samen met Duitsland en 3 andere Europese landen een terugkeercentrum openen buiten de EU. In welk land wil minister Van der Brink niet zeggen. Andere landen hebben dit al eerder geprobeerd. Italië bijvoorbeeld zet er een opvang op in Albanië, maar dat was geen succes. En Oranje tegenstander Zweden heeft ook zijn 2e oefenwedstrijd voor het WK niet gewonnen. In Stockholm speelden de Zweden met 2-2 gelijk tegen Griekenland. Maandag verloren ze al met 3-1 van Noorwegen. In de groepsfase van het WK is Zweden de 2e tegenstander van Nederland. Het weer dan van Weer Online. Vanavond en vannacht lokaal enkele buien. Die vallen morgen nog in het oosten en zuidoosten. Elders blijft het zo goed als droog. Met vooral in de kustgebieden flink wat zon. Bij een graad of 17.
8: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja? Echt serieus?
2: Oh,
1: wat een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken, pak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen, 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, 5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert
0: Heijn. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.

0: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
10: King.

0: Kink. Rock Radio.
1: Kink. Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
0: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Rond de concerten van Kanye West in het Gelredome wordt gedemonstreerd. Er zijn er volgens de burgemeester van Arnhem 3 aangemeld. 1 van het CD en 2 van individuen. Zij krijgen een plek waar ze te zien en te horen zijn. Hoe dat gebeurt, zei hij er niet bij. Veel landen weigerden de rapper om antisemitische uitspraken. Het kabinet vindt het een goed idee om een minimumleeftijd in te stellen voor sociale media, maar dat moet Europees worden geregeld, zegt de staatssecretaris. Ze denkt dat het ook wel gaat lukken, want steeds meer landen zijn voor. Het wordt dan ook meteen moeilijker om het verbod te omzeilen. Vluchtelingenwerk vindt het oneerlijk dat de overheid geen boete meer hoeft te betalen aan asielzoekers die te lang moeten wachten op een beslissing over hun aanvraag. De boete is afgeschaft. Dat ondermijnt het vertrouwen, zegt Vluchtelingenwerk, want nu kan de overheid zonder problemen haar eigen regels overtreden. En het wordt tijd dat de voetballers van Curaçao weer eens een wedstrijd winnen. Dat zei bondscoach Dick Advocaat voor de uitzwaaiwedstrijd van zaterdag tegen Aruba. Na de kwalificatie werd er geen wedstrijd meer gewonnen. Zaterdag was Schotland met 4-1 te sterk. Maar daar stond wel een fitte ploeg en dat is volgens Advocaat nodig op het WK. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht lokaal enkele buien. Die vallen morgen nog in het oosten en zuidoosten. Op andere plaatsen blijft het zo goed als droog. Met vooral aan zee veel zon bij een graad of 17.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

0: uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het Twentse dorp Glanenbrug is getroffen door een kleine tornado. Er kwamen zo'n 20 schademeldingen uit het dorp vlakbij Enschede. In één straat zijn daken van huizen afgewaaid. Daarbij is asbest vrijgekomen en in tuinen gewaaid. Daarom mogen mensen in Glanenbrug even geen groente of fruit uit hun tuin eten en de tuin niet gebruiken. Het bedrijf dat DigiD gaat beheren moet uit Europa komen. Dat wordt geregeld via de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid. Daarin staat al dat alleen Europese bedrijven mogen meebieden vanwege de veiligheid. DigiD wordt nu beheerd door een Brits bedrijf. Dat leek in Amerikaanse handen te komen, maar het kabinet verbood die overname. Het houten flatgebouw Sawa in Rotterdam is verkozen tot beste gebouw van het jaar. Er zijn geen andere gebouwen met zoveel hout als hier. En dat is een voorbeeld voor andere bouwprojecten, zegt de jury. De prijs werd toevallig ook in Rotterdam uitgereikt. Dat gebeurde in het centrum van de stad, in de Markthal. En vuvuzela's zijn deze zomer niet toegestaan in de stadions op het WK. De plastic toeters werden bekend tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Veel tv-kijkers klaagden toen over het monotone geluid en vergeleken het met een zwerm bijen. De FIFA noemt de vuvuzela specifiek in de lijst met verboden spullen, net als fluitjes en toeters. Het weer van Weer Online. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgenochtend alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met vooral veel zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden. Kink.

kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Er wordt deze maand nog geen definitief besluit genomen over de toekomst van Moerdijk. Dat zou eigenlijk wel gebeuren, maar er bestaat een kans dat het dorp toch kan blijven. En dat moet goed worden onderzocht. Het dorp moest verdwijnen voor de uitbreiding van de industrie, maar daar is misschien de helft minder ruimte voor nodig. De havens van Antwerpen en Brugge krijgen een Nederlandse directeur. Dat is Rob Smeets geworden, die sinds april al waarnemend directeur was. Toen stapte Jacques van der Meijden op als CEO na 10 jaar. Smeets gaf in april al aan dat hij graag langer zou blijven. En nu mag hij dat ook voor de komende 6 jaar. Komend weekend zijn er zeker 3 demonstraties tegen de komst van Kanye West naar het Gelredome. Die krijgen volgens de burgemeester van Arnhem een plek waar hun mening wordt gehoord en gezien. Andere landen weigerden de rapper om onder meer antisemitische uitspraken. Nederland zag geen reden voor een verbod. En het lichaam van een Frans meisje van 11 dat sinds vorige week werd vermist in de buurt van Toulouse is gevonden in een graansilo. Kort na de verdwijning werd al iemand opgepakt. Hij zei dat hij het meisje had afgezet bij een zwembad, maar zijn verhaal klopte niet. De man was al bekend bij de politie voor verkrachting van minderjarigen. Het weer van Weer Online. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgenochtend alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met vooral aan zee veel zon. Het wordt 16 tot 18 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de burgemeester van het Zuid-Hollandse Maassluis stonden deze week politieauto's voor de deur. Het ging om een voorzorgsmaatregel. Er waren geen concrete bedreigingen. De burgemeester van Maassluis wil asielzoekers opvangen zoals moet volgens de spreidingswet. Maar zijn gemeenteraad wil dat absoluut niet laten gebeuren. Rob Smeets is de komende 6 jaar de directeur van de haven Antwerpen-Brugge. De Nederlander was de afgelopen 2 maanden ook al waarnemend directeur. Hij zei bij zijn aantreden al dat hij het graag langer zou doen. Smeets werkt al 20 jaar voor het havenbedrijf. De vorige directeur stopte in april, vroeger dan gepland. Amerika heeft sancties ingesteld tegen de president van Cuba en tegen de familie Castro, onder wie de zoon en kleinzoon van oud-president Raúl Castro. Amerika zegt niet wat die sancties zijn. President Trump zegt dat hij wil zien dat Cuba een goed gerund land wordt. De Cubaanse buitenlandminister noemt het verwerpelijk wat Amerika doet. En als president Zelensky wil praten met Rusland, is hij altijd welkom in Moskou. Dat zei het Kremlin nadat Zelensky in een open brief opriep om met Poetin te praten over het einde van de oorlog. Amerika ziet die vredesgesprekken graag gebeuren. President Trump hoopt dat Zelensky en Poetin elkaar voor de zomer nog kunnen spreken. Het weer van Weer Online. Plaatselijk een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. 'S Ochtends alleen in het oosten en zuidoosten buien. Verder blijft het droog met de meeste zon aan zee. Het wordt 16 tot 18 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.